0: mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
1: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
0: Ontdek onze realisaties op bruvo.be. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon.

0: Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, Imoweb!
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s. Yo!

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Hey, goedemorgen. Wat een onwaarschijnlijke lekkere dag staat er ons vandaag te wachten. Ja, het wordt lekker warm. Hoe warm precies, dat vertelt ons weerman Erwin ons straks. Een hele goede morgen. Welkom in de Good Morning Show.
19: Your golden years.
18: Het is 7 uur, hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. 1 op de 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helan. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, een huis kopen en ook kinderen krijgen. En dan hebben ze geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan, omdat ze dus andere financiële prioriteiten hebben. Maar dat uitstellen veroorzaakt op termijn grotere tandproblemen en duurdere behandelingen. En dan kunnen veel mensen een onverwachte tandfactuur van 1000 euro niet betalen, want vaak hebben ze ook geen tandverzekering. Het gevangenispersoneel staakt de hele week tot vrijdagavond 10 uur. Ze protesteren tegen de overbevolking en de grondslapers, maar ook het personeelstekort, de slechte infrastructuur en onveiligheid in de gevangenissen. Aangezien de staking langer dan 2 dagen duurt, kunnen de directies cipiers opvorderen als er te weinig vrijwilligers zijn om in een minimale bezetting te voorzien. In Duitsland behaalt de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland net geen absolute meerderheid bij de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. Dat blijkt vanmorgen uit de definitieve resultaten. De partij behaalt wel een verpletterende overwinning en kreeg het vertrouwen van net geen 44% van de kiezers. Dat is ruim dubbel zoveel dan 5 jaar geleden. De Christen-Democraten van het CDU, dat is de partij van Duits bondskanselier Merz, die verliezen fors en halen iets meer dan 17%. In 2021 kon de CDU nog 37% van de kiezers overtuigen. In de hoogste voetbalklasse speelde Anderlecht en Racing Genk gisteravond 0-0 gelijk. In de stand staat Genk nu pas 7e en Anderlecht 11e. Nog gisteravond versloeg Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. En door die zege klimt Beveren naar een 12e plaats in het klassement. OH Leuven staat gedeeld laatste, samen met Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld in de tweede ronde. Ze verloren van de Italiaanse vierde reekshoofden Bolelli en Vavasori met 6-3 en 6-4. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen vandaag bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start dan droog en bewolkt, in de namiddag regen of buien vanaf de kust, maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag dan eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en ook een paar buien, 15 tot 19 graden woensdag.
18: Dankjewel Bart. Er staat al 52 kilometer file op deze maandagochtend. Op de E40 Gent-Brussel grote problemen ter hoogte van Afliem. Daar gebeurde een ongeval. Daar verlies je een uur en 10 minuten vanaf Erpenmeren. Op de Antwerpse ring in het havengebied komt er 22 minuten bij vanaf A12 tot Tijsmanstunnel. Op de E313 Lumme Antwerpen 20 minuten trager. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost en plus 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Ook op de A12 Antwerpen op Zoom verlies je 10 minuten vanaf Leugenberg tot Stabroek. Andere vertragingen, maximaal 7 minuten nu.
2: The Good Morning Show
7: met Johan Henneman.

Met zo'n stevige plaat sla je elke droom aan degelijk klaar. Wakker word je ervan van de nek. En My Sharona, fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Het is 7:08. Ik heb Marshall en Hein klaar liggen. Naar Ray Charles, hit the road, Jack.

0: Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, de zomer is nog niet weg.
1: Nee, twee belangrijke woorden vandaag in het weerbericht. Profiteren en genieten. Want vandaag wordt gewoon een warme zomerdag opnieuw met 26 graden op de thermometer. Net als gisteren trouwens. Nu, in tegenstelling tot gisteren komen vandaag al wat meer wolken tevoorschijn. Maar afgezien van één enkele bui blijft het wel nog droog. En is het dus nog vrij warm.
0: Dat hoor ik je graag vertellen, maar ik voel al aan wat je wil vertellen, of aan je intonatie merk ik het. Het gaat wat minder zijn, morgen.
1: Morgen minder, zeker vandaar dat je er vandaag dubbel en ik moet proberen van genieten. Eerst en vooral wordt het morgen een pak frisser, met zelfs geen 20 graden meer.
0: Oeps.
1: Ja, misschien in de provincie Limburg nog net die 20 graden, maar elders zal het met 18 tot 19 zijn dat je het moet stellen. En bovendien valt er regelmatig regen. Begint allemaal nog wel droog morgen, maar tegen de middag valt regen. En ook woensdag ziet er eigenlijk niet al te best uit. Met geregeld een bui bij 17, 18 graden. Donderdag is dan weer tijdelijk iets of wat droger. En dan halen we 20 graden. En ook het vervolg is zo licht wisselvallig. Zon, wolken, kans op een bui. En temperaturen in de buurt van 20 graden. Maar kijk, die 20 graden, Johan, die zijn perfect normaal voor de eerste decade van de maand september.
0: Oké, dat is bij deze genoteerd, maar ik ga toch een zonnig plaatje draaien. En je moet ervan profiteren op het moment dat het kan, vind ik. Zo is dat. Erwin, ik wens je een fijne dag en ik hoor jou morgenochtend terug, hè.
1: Voilà, tot morgen.
0: Tot dan, hier is Miami Sound Machine met Conga.

0: is de moment. Het is de dag, de unieke dag vandaag om de zomer te vieren. Natuurlijk doen we dat met de Beach Boys en I Get Around. Die heb ik voor jou klaar liggen. En er is iets dat je zeker vanochtend niet op de tenen kan trappen. Wat precies? Blijf luisteren.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
13: DSM Keuken.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
15: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
14: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
16: Eurostar. Together we go further.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
18: Manutan, Manutan.
17: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
18: Manutan, Manutan.
17: Bestel op manutan.be.
4: Voor wie non-stop info zoekt
19: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
20: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
19: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het zijn gelukkig niet al te grote tenen. We zijn niet lang die kwamen en het is best aaibaar het beest. Ben Matt en Tiger Feet. Big Five maand deze maand bij Nostalgie Plus. De Mondial die hadden we al. Nu komt er de Disco en Soul aan. Die Big Five die gaan we vrijdag draaien. En ik laat je al eens proeven van een classic waarop je zou kunnen stemmen dadelijk. Van Go West, tenminste van Village People, Go West. Dat is vanavond Beach Boys.

0: Halloween heeft. En die gaat met hem een hele dag op stap. Gelijk heeft hij. Want het wordt een prachtige maandag. En hij heet Benjamin. En waar ze allemaal naartoe trekken, dat vertelt hij dadelijk allemaal zelf. Het is 7:55. Bart van Langenhoven is binnengekomen. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. In Duitsland haalt de extreemrechtse partij Alternativa für Deutschland bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt net niet genoeg stemmen om alleen te kunnen regeren. De AfD krijgt 44% van de stemmen en 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz haalt amper 18% en verliest de helft van zijn kiezers. In Miami, in de Verenigde Staten, kwamen zeker 5 mensen om toen een vrachtvliegtuig van de baan vloog tijdens het landen. Daarna reed het de autosnelweg op en botste daar tegen enkele wagens. Sommige vlogen meteen in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeval. En goed nieuws voor als je zot bent van digitale hebbedingetjes, want Apple stelt deze week zijn eerste vouwbare iPhone voor. Experts noemen het de meest ingrijpende vernieuwing in de geschiedenis van Apple. De vouwbare iPhone is kleiner dan een reispaspoort, amper 4,5 mm dik en de vouwlijn zie je helemaal niet. De nieuwe iPhone is wel peperduur. Voor het basismodel betaal je €2.400. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Er staat al 110 kilometer file, de vertragingen van een kwartier en meer op D40 Gent-Brussel. Is er een ongeval gebeurd? De hoogte van Afrighem zorgt voor grote problemen. Daar verliest meer dan 1,5 uur. Vanaf Wetteren staat de file. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 20 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost, 17 minuten trager. Op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Op de E19 Mechelen-Brussel plus 16 minuten van Zemst tot Machelen en 16 minuten trager. Ook op D40 Luik Brussel van Haasterode tot Bertem. Plus een kwartier op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. En de andere files liggen tussen de 3 en de 11 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

0: Samen met je maat de wereld ontdekken. Is toch niks plezanter als je jaar of 15, 16 bent. Mijn vriend Benjamin van Lowy Neves. Blijf gewoon rustig bij Nostalgie Plus. Nou, hoewel zo rustig zal het wel niet zijn, maar wel heel rustig. En heel mooi en heel integer ook Nazareth en Love Huts. En niet rustig Lulu en de Lovers, want die vliegen er dadelijk in met shout.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
3: oh,
5: op conference peren en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Het beste uit de 60s,
1: 70s
9: en 80s.

kikker ze in mijn keel op maandagmorgen. Hè. Ik probeer ze uit het huis te houden. Het is te zeggen, uit mijn keel. Maar soms duiken ze toch weer op Lulu and the Lovers. En shout is 7:45. Een hele goede morgen. Heb jij ook zo'n zin in een leuke plaat? Die ene leuke plaat die jij nooit hoort. Die ene grote hit uit jouw golden years. Ik heb tijd om die te draaien in de Good Morning Show. Ik zeg het je maar. Hè. Stuur maar een berichtje via WhatsApp. 0477 900 800.

geestig goed blijf ik hem vinden. Deze Love Hurts van Nazareth. Het is 8 voor 8. Eens kijken naar de krantentitels van vandaag. Maandag 7 september. En het gaat in alle Vlaamse kranten op de voorpagina's over de deelstaatverkiezingen in Duitsland. Nieuwsblad titelt extreme overwinning. Ulrich Simont en zijn AfD hebben hun favoriete rol kunnen waarmaken in de Duitse deelstaat. Sachsen-Anhalt in het laatste nieuws. Wordt dat extreemrechtse AfD triomfeert in de Standaard. AfD kwam nooit eerder zo dicht bij de macht in de morgen uiterst rechts. Helemaal terug in Duitsland. In Gazet van Antwerpen, Duitsland in shock. Extreemrechtse AfD haalt historische monsterzege. En in het Belang van Limburg wordt die titel radicale AfD haalt historische verkiezingswinst. Dat zijn de belangrijkste titels over de Duitse deelstaatverkiezingen in de Vlaamse kranten vandaag. Maar in het nieuwsblad hebben ze het ook nog over telewerken. We zijn telewerken beu. En 1 op 3 jonge Belgen stelt tandartsbezoek uit. Dat blijkt uit een enquête van Helan. En het gaat over min 35-jarigen. Het laatste nieuws dan. Opnieuw sporenonderzoek in Dood Timeo. Bizar dat gsm van papa onvindbaar blijft. En tot 800.000 euro boete voor fraude met subsidies. Vlaamse regering gaat schommelaars zelf bestraffen. De Standaard dan. Chinese topman in de cel wegens spionage bij Belgische chipfabrikant. En bezoek van VS-gezanten was onderdeel van het scepticisme. Toch niet helemaal, blijkt een maat voor niks. In de morgen dan, VN willen wereldkaart en ons wereldbeeld aanpassen. Eindelijk krijgt Afrika de erkenning die het verdient. In de Gazet van Antwerpen, internationale treinen vanuit Antwerpen nooit zo populair. Het gaat over meer reizigers bij zowel bij NMBS internationaal als bij Eurostar. En 2 rietzegen van ijzersterke Wout van Aert in de Vuelta met een schitterende foto van Wout op de voorpagina. En dan het Belang van Limburg. Elke dag verdwijnt voetbalveld aan open ruimte in Limburg en vogels vallen dood door Westnijlvirus in Limburg. Dat zijn ze, de krantentitels op deze maandagochtend. Bij mij moet je niet wachten tot Big Five van vrijdag om jouw favoriete disco- en soulplaten te kiezen of om ze te horen. Dus ik heb nog een mooie tip van Patrick Hernandez. Straks met Born to be Alive. Na Steve Winwood en Vel.

0: gewoon zo leuk om mee wakker te worden. En er zijn er nog, hè, zoals Billy Ocean bijvoorbeeld. Love Really Hurts Without You. Ik heb hem al klaargelegd. Dat is vanuit nieuws.
1: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Blij dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het wordt vandaag warm en droog. En je moet ervan genieten, omdat het morgen wat kouder wordt, veel kouder en toch wel iets natter. Fijn! Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
7: Een goedemorgen. 1 op de 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit omdat ze het niet meer kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helam. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, een huis kopen en kinderen krijgen. Dan hebben ze geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen is niet zo verstandig, zegt Vincent Koningsveld. Hij is van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
8: De tandheelkundige zorg, als die niet aangepakt wordt, dan wordt die eigenlijk alleen maar erger. Dat betekent ook dat de behandelingen uitgebreider worden naarmate dat je die zorg uitstelt. Daarmee ook de kostprijs daarvan, die loopt daardoor alleen maar op, nog los van de complexiteit van de behandeling die dat dan ook toeneemt.
7: Daarom is het ook beter dat je op tijd een tandverzekering afsluit. Het gevangenispersoneel staakt de hele week tot vrijdagavond 10 uur. Ze protesteren tegen de overbevolking en de grondslapers, maar ook het personeelstekort, de slechte infrastructuur en onveiligheid. Aangezien de staking langer dan 2 dagen duurt, kunnen gevangenisdirecties cipiers opvorderen als er te weinig vrijwilligers zijn om een minimale bezetting te voorzien. In Duitsland behaalt de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland net geen absolute meerderheid bij de deelstaatsverkiezingen in Duitse Sachsen-Anhalt. Dat blijkt vanmorgen uit de definitieve resultaten. De AfD-partij behaalt wel een verpletterende overwinning en kreeg het vertrouwen van net geen 44% van de kiezers. Ruim dubbel zoveel is dat dan 5 jaar geleden. De Christen-Democraten van het CDU, dat is de partij van Duits bondskanselier Merz, die verliezen fors en halen iets meer dan 17% daar in Sachsen-Anhalt. In 2021 kon het CDU nog 37% van de kiezers overtuigen. In de hoogste voetbalklasse speelde Anderlecht en Racing Genk gisteravond 0-0 gelijk. In de stand staat Genk pas 7e en Anderlecht 11e. Nog gisteravond versloeg Beveren Oud-Heverlee Leuven met 3-0. En door die zege klimt de Beveren naar een 12e plaats in het klassement. OH Leuven staat gedeeld laatste samen met Kortrijk. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maxima van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden.
0: En dat het druk is onderweg, dat zal je geweten hebben. Zeker als je nu naar het werk rijdt met de auto. Er staat momenteel 115 kilometer file, geeft Flitsmeister aan. De vertragingen van 15 minuten en meer. Op de E313 Lumme Antwerpen komt er 40 minuten bij. Van Masselhoven tot Wommelgem, plus 34 minuten. Op de E19 Mechelen-Brussel, van Zemst tot Machelen. Op de E40 Gent-Brussel, 31 minuten erbij. Van Erpenmeren tot Ernat. Op de binnenring rond Brussel, plus 24 minuten. Van Expo tot Machelen-Boluwe-Laan. Een kwartier extra op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen, van Haasterode tot Antwerpen-West, en ook een kwartier erbij. Op de E40 Luik-Brussel, van Haasterode tot Berthem, en de andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 13 minuten.
9: The Good Morning Show
10: met Johan Henneman.

0: krijg er echt helemaal warm van.
1: Ja, het hoeft niet altijd een warme kop koffie te zijn.
0: Muziek kan dat ook doen.
1: En zeker met zo'n classic van Billy Ocean. Love really hurts without you. En zo ben je weer terechtgekomen in de Good Morning Show. Het is 8 over 8. En Johan Verminne, die zit met een zware ziekte, darmkanker. Maar hij is hard aan het werken om er weer te staan voor zijn afscheidstournee die eind dit jaar misschien wel in jouw buurt komt. Hij is ook een boek aan het samenstellen met allemaal posters die verschenen op zijn website.

Wat is het weer prachtig ingevuld, ons ABBA-momentje. Met deze overheerlijke klassiek. ABBA met SOS, het is 7:15. Ik heb mijn geschiedenisboekje erbij gehaald. Eens kijken, 7e dag van de 9e maand, 7 september 1953. Dan werd de bekende Khrushchev leider in de Sovjet-Unie. En op 7 september 1986... gebeurde er ook iets speciaals in Zuid-Afrika. Desmond Tutu werd de eerste zwarte bisschop. En op 7 september 1951... ja, dan gebeurde er ook iets. Je komt hier te weten wat precies. Nu Procol Harum en The Whiter Shade of Pale.

0: Je mag nog even je hoofd breken over die 7e september 1951. Nou, ik heb wel één tip. Ja, die wil ik je wel geven. Het heeft met muziek te maken. Je komt alles te weten na Silver Convention met Fly Robin Fly. Het is 9:50.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan in een auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
7: Leontis.
8: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
9: BTW staat voor by the way.
10: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
11: Jij? Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
15: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
16: Het is Fijnwonen met Bruinzeels Vochten.
15: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
17: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
0: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
17: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
0: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
17: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
0: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
19: Het beste uit de 60s, 70s,

0: de Silver Convention. 3 voor 8:30. Ja, 7 september, daar zijn we mee bezig. 7 september 1951. Een bijzondere dag in de muziek. Op dat moment nog niet, maar later wel. Want wie werd er geboren? In de Verenigde Staten. In Ohio. In Akron. De dame die later naam en faam zou maken met de Pretenders. Ik heb het over Chrissy Hynde. Ze wordt vandaag 75.
1: Oké, guys, here we go.
2: Oké.

0: Prettige verjaardag, Chrissy Hynde. 75 wordt ze vandaag. En daar gaan we niet aan voorbij hier bij Nostalgie Plus. Iedereen gaat er een nummer van draaien van de Pretenders. En Back on the Chain Gang mocht vanochtend de spits afbijten. Het is 8:50, de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Een goeiemorgen. 10 miljoen euro. Dat geeft de Vlaamse overheid elk jaar uit aan externe communicatiebureaus. Goed voor een hele voorraad campagnes, podcasts en video's waar soms geen kat naar kijkt. En dan moet je weten dat al die Vlaamse departementen nog een peloton aan eigen vaste communicatiemedewerkers in dienst hebben. Oppositie spreekt dan ook van compleet onzinnige communicatie. Er rijden al maar vaker treinen vanuit Antwerpen naar Amsterdam, Rotterdam, Keulen of Parijs, want zowel Eurostar als NMBS International zien dat internationale treinen nooit zo populair waren. Eurostar vervoerde ruim 15% meer reizigers naar buitenlandse steden. Komt vooral door het grotere aanbod, maar mensen vinden reizen met de trein zalig, gewoon minder stress en daar willen ze dus meer geld aan uitgeven. En in Duitsland haalt de extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt net niet genoeg stemmen om alleen te kunnen regeren. AfD krijgt 44% van de stemmen en 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Christendemocratische CDU van bondskanselier Merz haalt amper 18% en verliest de helft van zijn kiezers. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt, in de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 122 kilometer file, geeft Frits Maester aan. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer. Op de E313 Lille Antwerpen komt er 3 kwartier bij. Van Herentals West tot Wommelgem. Een half uur extra op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Machelen-Woluwe aan. 28 minuten trager op de E40 Luik-Brussel. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E40 Gent-Brussel 27 minuten trager. Van Erpenmeren tot Ternat. Op de E19 Mechelen-Brussel 26 minuten erbij. Van Zems tot Machelen. En 16 minuten erbij op de A12-Boom Antwerpen, van Boom tot Willerijk. En ook nog 14 minuten extra op de E34 Turnhouten Randst. Van Oelegem tot Randst. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 13 minuten. Hélène van Julien Claire, dat is een lekker zomerse uit de jaren 80, komt er nu al aan.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Je luistert naar de Good Morning Show. En vrijdag is er de Big Five, de tweede Big Five. In het rijtje van vijf deze maand. De Big Five, disco en soul. En je mag best op Viola Will stemmen. Wat een plaat, hè? Die mag hoog eindigen in die lijst, hoor. Gonna get along without you now. Blijf zitten voor de rest van de Good Morning Show. Want voor 9 uur krijg je van mij nog Dire Straits, Michael Jackson en de Pasadena's.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault.

Het was gisteren niet echt een walk in the park voor onze dames in het basketbal, voor onze Belgian Cats. Ze hadden best wel wat moeite met Puerto Rico, maar uiteindelijk werkte ze ook dat met een overwinning af. Dat betekent dat ze eigenlijk al geplaatst zijn voor de kwalificatie op het WK in Berlijn. Maar je natuurlijk winnen is nog veel beter, want dan heb je extra rust en dan kan je nog eens alles goed overlopen, goed strategisch gaan nadenken en je mentaal voorbereiden op de volgende ronde, op die kwalificatie. Maar ze moeten daar nog geraken natuurlijk, hè? Als winnaar. Anders moeten ze barrages gaan spelen. Dan moeten ze woensdag trouwens al aan de bak, de Belgian Cats. En ze zijn niet gewekt door een brandalarm. Tenminste, ik heb nog niks gehoord. Dus het is een goede nacht geweest. Want ze moeten tegen Australië in de basketbalarena. Australië, daar hebben ze toch wel nare herinneringen aan. Die spelen best aardig basket. En ze verloren van Australië op de Olympische Spelen, weet je nog. Het is nog geen 2 jaar geleden. Maar de revanche is voor vandaag. Deze middag om 11:30 kan je het allemaal volgen. Op je smartphone bijvoorbeeld. Op de diverse streamingswebsites. De Belgian Cats tegen Australië. Vanavond op het WK. Vanmiddag liever. Op het WK in Berlijn.

8 voor 9, het is de Good Morning Show waar je naar luistert. En het is misschien wel een ideetje vandaag, want we raken wel boven de 25 graden. Een warme zomerdag. Zo aan het begin van de herfst, mooi meegenomen voor een plons in het water. Tenminste, als je over een zwembad beschikt. En anders ga je eens kijken bij de buren. Misschien heeft ieder wel een, hè? Ja, dat zou kunnen. En mag je meedoen en mee pret maken. Als je trouwens nog een plaats wil aanvragen, ik heb nog plek straks na 9 uur. Je kan een WhatsAppje sturen naar 0900 of liever naar 0477 900.

0: muziek waar je helemaal van opflirt. En zit er nog meer in de Good Morning Show? Als Sylvester Show, zoals Sylvester straks met You Make Me Feel, Mighty Real en Cindy Lauper en Neil Diamond. Blijf dus luisteren.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar kom niet, hè.
13: Oeh, hij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Ogen open, radio aan, dat is pas opstaan met de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus. Blijf gewoon aan de ontbijttafel zitten en geniet. En tap nog maar eens een tas uit dat mooie koffiemachine. En laat het je smaken.
16: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het nieuws krijg je van Bart van Langenover.
17: Goedemorgen. 10 miljoen euro, dat geeft de Vlaamse overheid elk jaar uit aan externe communicatiebureaus. Goed voor een hele voorraad campagnes, podcasts en video's, waar soms echt wel geen kat naar kijkt. En dan moet je weten dat al die Vlaamse departementen nog een peloton aan eigen vaste communicatiemedewerkers in dienst hebben. De oppositie spreekt ook van compleet onzinnige communicatie. De Vlaamse overheid laat video's en podcasts alleen maar maken omdat het geld er toch is, niet omdat er nood aan is. 1 op de 3 stelt een bezoek aan de tandarts uit omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke ziekenfonds Helan. Het gaat vooral om jonge mensen die volop investeren in hun carrière, een huis kopen en kinderen krijgen. En dan hebben ze geen geld genoeg om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen is echt niet zo verstandig, zegt Vincent Koningsveld van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.
18: Inderdaad, tandheelkundige zorg, als die niet aangepakt wordt, dan wordt die eigenlijk alleen maar erger. Dat betekent ook dat de behandelingen uitgebreider worden naarmate dat je die zorg uitstelt. Daarmee ook de kostprijs daarvan, die loopt daardoor alleen maar op. Nog los van de complexiteit van de behandeling die dat dan ook toeneemt.
17: En daarom sluit je best op tijd een tandverzekering af. En in Miami in de Verenigde Staten kwamen zeker 5 mensen om toen een vrachtvliegtuig van de baan vloog tijdens het landen. Daarna reed het de autosnelweg op en botste daar tegen enkele wagens. Sommige vlogen meteen in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het bizarre ongeval, want de beelden zijn hallucinant. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt, in de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maximaal van 16 tot 23 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden.
0: Er staat nog 94 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op D40 Gent-Brussel verlies je 50 minuten. Van Erpenmeren tot Groot-Bijgaarden. Ter hoogte van Groot-Bijgaarden staat er een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij van Expo tot Machelen wonen we aan. Op D19 Mechelen-Brussel 27 minuten trager van Zems tot Machelen. Op D313 Lumme-Antwerpen plus 27 minuten van Herentals-West tot Ranst. 26 minuten erbij op D40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. 12 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 11 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot Willerijk. Plus 10 minuten op de E34 Turnhout-Ranst van Oelegem tot Ranst. En ook 10 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. En de andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 8 minuten. Dat is een maximum.
12: The Good Morning Show
19: met Johan Henneman.

Het is toch zo plezant op de radio. Zeker met deze muziek, hè. De voorsmaken van de Big Five Soul and Disco van komende vrijdag. Sylvester met You Make Me Feel Mighty Real. Ik heb nog meer toffe platen, hoor. Zoals Michel Delpech, Courant Flirt. En Cindy Lauper met Girls Just Want To Have Fun. Allemaal nog voor 9:30 in de Good Morning Show. Het is 8 over 9.

0: Dat zingen gezond is, zeker 's ochtends, dat weten we allemaal. Alleen die teksten soms, die onthouden we niet. Maar la la la, dat gaat perfect. En la la la, hè, dat zit net in het nummer dat ik nu heb voor jou klaargelegd. Pour un vlucht van Michel Delpech. Dat gaat zeker lukken.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
11: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
10: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
11: Niks plat.

0: Ter rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
4: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
3: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
5: Ben jij een ochtendmens
6: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Ik denk dat dit voor de rest van de dag tussen je oren zit. Wat een oorwurm, hè? La la la la la, enzovoort. Pour un vlucht van Michel Delpech. In de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Met Supertramp dadelijk. Na Stevie Wonder. En die weet het, I was made to love her. I'm

0: George Michael was nog geen 20 toen hij de wereld veroverde samen met zijn maatje Andrew Ritchie. Wham! Dus Freedom komt er straks aan. En de files worden korter en korter. 59 kilometer in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E40 in Brussel. 38 minuten erbij van Aanstot Groot-Bijgaarden. Komt door een defect voertuig daar. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 22 minuten van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten trager van Zemst tot Machelen. 17 minuten erbij op de Brusselse binnenring van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En plus 11 minuten op de E313 Lummeranst. File van Herentals-West tot Massenhoven. Ter hoogte van Massenhoven gebeurde ongeval. Andere vertragingen tussen de 5 en de 7 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: om die twee mannen te horen. Dat was al zo in het begin van de jaren 80 en is nu nog altijd zo. Hè. Wat zijn ze toch zaligen, die classics uit onze golden years. Wham bij Nostalgie Plus met Freedom. Zou ik een mooi plaatje verdienen in onze Big Five Disco en Soul. Is het niet? Daarover wil ik het hebben. Na de Beatles en op la di op la da.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

Ik had net iemand aan de lijn. Michel, die heeft meegedaan om te stemmen voor onze Big Five Cell in Disco. Ik ga hem nog eens proberen te bellen. Ik ben hem kwijtgeraakt.

0: Guys and Dolls bij Nostalgie Plus met You Are My World. Hij was even weg, maar ik heb hem teruggevonden door Michel uit Oud-Turnhout. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Michel, ben jij aan het werk nog?
1: Nee, ik ben niet meer aan het werk. Nee, ik ben op pensioen.
0: Ah, en dan heb je geen tijd meer voor niks? Of toch wel een beetje?
1: Ja, toch nog wel een beetje, ja.
0: Ja, en wat doe je dan?
1: Ja, veel muziek luisteren eigenlijk.
0: Ja? En,
1: ja, absoluut. Ik heb thuis een jukebox staan.
0: Ah,
1: en
0: tof.
1: Daar heb ik alle nummertjes van veel soul- en disco-nummers en jaren 60 nummers op staan. Dus.
0: Ah, ja, ja. En je hebt daar allemaal die 45 toerenplaatjes in gekregen in die jukebox?
1: Die origineel, ja. Ik heb er een 100 à 200 in zitten, ja.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is tof, zeg. Dat is daar altijd een feest bij jou als dat opstaat.
1: Ja, want absoluut, ja. Absoluut. Ja,
0: dat klinkt geweldig, hè, zo'n jukebox.
1: Absoluut, ja, want dat is een Ami 200 en die is van 58 en die werkt nog prima, ja, hoor.
0: Ja, en heb je die altijd gehad of ergens op de kop kunnen tikken?
1: Die heb ik ergens in Nederland op de kop kunnen tikken, ja.
0: Ja, en moet je daar nog stukjes in steken of kan je dat omzeilen?
1: Dat kan ik omzeilen.
0: Ja, en hoeveel kostte dat vroeger, een plaatje? Op die jukebox staat dat er nog op?
1: Dat zijn eigenlijk allemaal plaatjes die ik gekocht heb op platenbeurzen en zo.
0: Ah, ja, ja, ja, ja. En welk stuk paste daarin, in die gleuf waar je muntje moest insteken?
1: Dat was een 5-frank stuk.
0: 5 frank voor een plaatje?
1: Ja, 5 frank, ja.
0: Heb je er nog zo'n oud stuk liggen van 5 frank?
1: Dat heb ik nog liggen. Ik heb er nog eentje liggen. Dus, maar ik hoef het eigenlijk niet te gebruiken, want hij is zo afgesteld dat hij vanzelf werkt.
0: Ja, ja, ja. Zeg, dat is ongelooflijk tof. Ja, wees spaarzaam met dat stuk van 5. Ja, die singeltjes die kan je af en toe nog terugvinden, maar dat stuk van 5, dat zal nog wel een beetje moeilijker worden dan.
1: Ja, dat is inderdaad zo, ja.
0: Oké. Okay. Zeg, ik wil het even hebben over de Big 5 Soul en Disco. Dat is voor nu vrijdag hier bij Nostalgie Plus. Mm-hmm. Jij hebt je stem uitgebracht. Weet je nog de bovenste 3 van je lijstje? Want je hebt er 10 binnengestuurd.
1: Ja, ik heb er inderdaad 10 binnengestuurd. Ik kon er al niet goed aan uit dat ik er 10 kon binnensturen.
0: Ja.
1: Naar Tina Child. En stond erop, zeker, met I Love to Love.
0: Ja.
1: Denk
0: en een Duitse.
1: Ik. En Marianne Rosenberg, Ik Ben Wie Doe.
0: Ja, zitten die ook in de jukebox?
1: Die zitten ook in de jukebox, inderdaad. Allebei.
0: Geweldig vind ik dat. En wie staat op nummer 1? Wie moet er zeker in de lijst staan, volgens jou?
1: Dream Express. A Million for One, Two, Three, ja.
0: En daarmee hebben ze nog deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival.
1: In 1977, ja.
0: Ja, dat want, klopt helemaal. Ja.
1: Dat zijn 3 Nederlandse meisjes die vroeger de Hart of Soul waren.
0: Ja.
1: En die zijn dan naar Nederland gekomen en die hebben met Luc Smet,
0: de
1: toetsenist van de Pebbles van vroeger, hebben zij die groep opgericht. Ja.
0: Ja, je weet er alles over muziek en over de klassieks. Ik ga met plezier draaien en ik hoop dat hij veel stemmen krijgt. En dat we een vrijdag terug horen in die Big 500 van Disco & Soul. Afgesproken. Michel, nog een hele prettige dag. Geniet van de jukebox en van Dream Express nu bij Nostalgie Plus. Fijne dag. Dag.
2: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big 5.

Tellen van de Big Five Disco and Soul. Dat kan nog een hele week. Tot donderdagavond via nostalgie.plus. En stemmen natuurlijk voor Dream Express en met een million in 1, 2, 3. Leen viert hem verder. Vandaag de 75e verjaardag van Chrissy Hynde. Veel plezier met vrouwentongen. Marvin Gaye mag afronden.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Ah. Niklas, daar, joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Een hele goede maandagmorgen iedereen. Heerlijk dat je er terug bij bent met David Bowie. Zometeen. Your golden years. Nostalgie. Het is ruim 10 uur, tijd voor het nieuws krijgen van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Een goeiemorgen. Als je opzettelijk fraudeert met subsidies van de Vlaamse overheid, dan riskeer je vanaf volgend jaar een boete tot €800.000. Ook als de rechtbank de fraudezaak niet behandelt. Dat besliste ministers Demir en haar collega Wijts. De Vlaamse overheid gaat dus sjoemelaars zelf bestraffen. Vorig jaar deelde die bijna 20 miljard aan subsidies uit, de Vlaamse overheid. Het meeste geld ging vooral naar zaken die goed zijn voor onze maatschappij, zoals steun voor kansarme kinderen en het vergroenen van de scholen. Maar niet iedereen gebruikt dat geld op de juiste manier. Denk maar aan de fraudezaak rond Politica El Kawakibi. De provincie Limburg verloor de voorbije 12 jaar bijna 3500 hectare aan open ruimte. Dat kan je vergelijken met 3 keer de luchthaven van Zaventem. Komt vooral omdat er zoveel huizen en appartementen worden gebouwd. Maar er zijn ook extra wegen, net als meer transport en een groeiende industrie. Vlaams omgevingsminister Jo Broens werkt aan een nieuw plan dat vastlegt hoe Vlaanderen in de toekomst ruimtelijk moet uitzien. Tegen 2040 moet dat dalen naar 0 hectare ruimte die nog wordt ingenomen, zegt minister Jo Broens nog. En onze voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet voor een nieuwe termijn als voorzitter van de FIFA. Vooral omdat hij het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Balogun nog altijd niet uitklaarde. De speler van de VS mocht op het WK toch meespelen tegen onze rode duivels na tussenkomst van de Amerikaanse president Trump. Onze voetbalbond vroeg om dat dossier nu op de agenda te zetten van de eerstvolgende vergadering van de FIFA Council, waarin ook onze bondsvoorzitter zit. Daarnaast huivert onze voetbalbond van de verregaande commerciële plannen van Infantino, ook al lijkt hij die wat af te zwakken. Wolkenvelden en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 29 in de rest van ons land. Morgen start droog en bewolkt. In de namiddag regen of buien vanaf de kust. Maxima van 16 tot 23 graden. Woensdag dan eerst brede opklaringen. Daarna meer wolken en een paar buien bij 15 tot 19 graden.
6: Dank je, Bart. Op de E313 Lummerandst verlies je 25 minuten van Herentals-West tot Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E40 Gent-Brussel 20 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. E19 Mechelen-Brussel een kwartier van Zems tot Machelen. En op de E40 Luik-Brussel verlies je 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe.
8: Tongen met Leen de Marais.

is altijd goed, zegt Louisa. Louisa, daar heb je 100% gelijk in. Golden Years van David Bowie. Het waren helaas verre van Golden Years voor mij dit weekend. Ik heb het hele weekend in de zetel gehangen met een verschrikkelijke verkoudheid. En het is nog niet over. Ik heb het elk jaar vlaggen in september. Ik kan er mijn klok op gelijk zetten. Enfin, als het dat maar is, ook dat gaat weer over. Ik hoop dat jouw weekend iets leuker geweest is. En nu nog wat genieten van de laatste dagen zon. En dan duiken we de herfst in. En ook dat is tof. Goedemorgen iedereen. En welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Als Tina Turner het zong, waren het wilde bewegingen op het podium van haar. De trams die maken er ja, afgemeten pasjes van, zoals altijd bij deze Disco Inferno.
1: Gaat vreemd.
0: Afgelopen donderdag zijn we voor het laatst dit seizoen in Leen Gaat Vreemd aan het strand gaan liggen met Rigueras Vamos a la Playa. De overblijver eindigde vrijdag in de Big Five Mondial bij Michel op nummer 54.

0: laten we ons betoveren door de magie van Philippe Robrecht. Aan jou de keuze. Wat je vandaag helemaal wil horen in Leen gaat vreemd. Gente di mare van Tozzi eraf. Of magie van Philippe Robrecht.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: sun always shines on TV, dat kan wel zijn, maar op de radio nog veel harder. Want muziek schijnt altijd, in welke vorm dan ook. In de Italiaanse vorm, want je mag weer kiezen tussen twee songs die niet Engelstalig zijn. Dat is de deal. In Leen gaat vreemd, een Italiaanse song, Gente di Mare. Of Magie van Philip Robrecht. Het is blijkbaar een aardsmoeilijke keuze. Ja, dat Italiaans, dat is altijd zo mooi. Maar die magie van Philip Robrecht ook zo nostalgisch, dat we van nostalgische en melancholische liedjes houden, dat weten we al langer. Hè. Maar dit is echt een heel moeilijke. Er tekent zich een beeld af, ik ga niet zeggen welk, om jou niet in de verleiding te brengen om dat beeld te volgen. Ik zeg nog eens waar het op staat, namelijk Gente di Mare van Raf Etozzi, ofwel Magie van Philip Robrecht. Aan jou de keuze door een WhatsAppje te sturen naar mij.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Goed voorbereid begin.

0: Duo bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
6: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
5: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Met zo'n tof tamboerijntje. Ik heb dat herontdekt omdat ik er een in de kringloopwinkel gekocht heb voor mijn kleinzoon. En dat is zo tof. Daar komt direct zo toffe muziek uit. Dus zowel Mimé als Miro zijn er gek op. Van de tamboerijn. Hier ook bij Marta Reeves en de Vandellas.
1: Nee. Gaat vreemd.
0: Het was een moeilijke. Ik zei het daarnet al. Gente di Mare van Tozzi en Raf. Of Magie van Filip Robrecht. De twee keuzes van vandaag. Maar we zijn eruit gekomen. Ik heb wel mijn rekenmachine moeten bovenhalen om tot een winnaar te komen. De overblijver die nemen we mee naar morgen. Dat weet je. En de winnaar is deze jongen hier. We gaan naar een Italiaanse kust.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.com.

0: Dus gaat Filip Robrecht naar morgen door tegenover een Duitser. Eén probleem op de E313 Lummerrans. Daar verlies je meer dan een half uur van Herentans Industrie tot in Massenhoven. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: iedereen zijn sprookje. Zo zou het moeten zijn. En Dana met Fairy Tale tot 5 minuten over 10:30.
1: Lekkers met Leen.
0: Chrissy Hynde van The Pretenders wordt 75 jaar vandaag. Zometeen Don't Get Me Wrong van The Pretenders om haar een gelukkige verjaardag te wensen. En daarna gaan we onszelf en de kindjes een plezier doen met iets lekkers voor tussen onze boterham dat we zelf gaan maken. Chef Timon die gaat ons aan het werk zetten.
1: Alle je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja! Maar ja.
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja. Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
8: Ja.
7: Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Bakkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goed weekend gehad.
2: Ja, veel verbouwen.
1: Ja, hoe is het met uw zaak? Schiet het daar een beetje op in Sint Maartenslaten met Arlet?
2: Alles is stof. Stof, oh. Stof.
1: Heb jij twee rechterhanden of twee linkerhanden?
2: Ik heb echt twee linkerhanden.
1: Ja, dus ja. Jij kijkt vooral
2: ik
1: en...
2: Ik ga pas... Ja, nuttig zijn als die keuken er gaat staan.
1: Maar ja.
2: Momenteel ben ik goed voor een keer naar het containerpark te rijden, maar...
1: Ieder zijn specialiteit.
2: Ik blijf daar braafjes af.
1: Ja. Het schooljaar is ondertussen al 5 dagen bezig. Kindjes zitten nu, als het allemaal goed en wel is, in de schoolbanken. Maar elke dag moet die lunchbox gemaakt worden.
2: Ja, klopt.
1: En ik kan mij voorstellen, ja, voor ouders is dat toch ook wel... Je wil... Dat uw kinderen eten, maar je wil misschien toch ook wel iets gezonder insteken.
2: Dat ze vers eten, hè?
1: En iets vers eten, dus ja. Je hebt wel een ideetje, hè?
2: Wat ik vaak meekreeg was mijn boterham, als wij zo vroeger de zondag, gingen we vaak wel een keer zo kip en spit gaan halen.
1: Mm-hmm.
2: En als er dan zo wat over was van die kip en spit, maakte mijn mama daar zo'n soort kipcurry mee.
1: En dat kreeg zelf
2: ik een zelfgemaakt. En dat kreeg ik mee op mijn boterham smiddags.
1: Ah, ja, dat is wel een goed idee. Ja.
2: En eigenlijk gewoon de overschot van uw kip. Van u, het voordeel aan zo'n kip aan spit, dat korstje is lekker, hè?
1: Ja.
2: En dan mee
1: hoe
2: in een kipcurry.
1: Hoe komt dat kip aan spit is anders dan de kip dat je zelf maakt, hè?
2: Ja, maar ja, dat heeft zoveel tijd, hè?
1: Ja,
2: dat is zo lang te draaien.
1: Ah, ja, ja.
2: En dan dat vet dat ze er extra bij geven.
1: Ja.
2: En wat dat ze deed, de hoofdschot van uw restjes, maakte ze gewoon zo'n pool chicken. Dus ze plukte dat. Met vel en al, hè. Alles samen. En dan mengden ze dat met een deel mayonaise, een klein beetje Griekse yoghurt bij. En ze sneed er altijd een vers appelken door.
1: Ah ja,
2: gewoon
1: lekker.
2: Zo'n Granny Smit of zo.
1: Ja, heel fijn gesneden.
2: Ze steeds dat klein, ook ermee en dat allemaal ondermengen. En dat kregen wij mee en dat zat een keer tussen
1: En curry natuurlijk.
2: En curry. Uiteraard nog wat curry.
1: Ja. Gewoon poedercurry?
2: Poedercurry, maar ze mengden dat wel eerst altijd al met die mayonaise en die Griekse yoghurt.
1: Ja.
2: Dat daar goed kan in oplossen. En dan mee met die kip en dat appelje. En dan kregen wij pas een boterham. Dan kregen we een keer zo tussen een wrap. Maar dat zo, dan net een dag daarna, zo'n kipcurry met kip van aan spit.
1: Ja, dat
2: vind dat wel veel lekkerder.
1: Ja, en ook als je dan nog zelf je mayonaise maakt ook. Ja, daar gaan we vanuit. Dan is het eigenlijk... wat bij kipcurry misschien het idee, dat is verschrikkelijk ongezond en die mayonaise, maar als je dat zelf maakt...
2: Valt dat mee, hè?
1: Valt dat eigenlijk nogal mee,
2: hè? Het verse kip binnen, het proteïne binnen.
1: Ja.
2: Die mayonaise is soms een beetje vettiger.
1: Ja, maar ja, als je ze zelf maakt, zitten er weinig bewaarproducten in en zo. Nee, we zijn daarvoor. We gaan niet neuten over zelfgemaakte mayonaise.
2: Dat gaat lekker zijn.
1: Als we zo beginnen, dan kunnen we even goed de boel sluiten.
2: Nee.
1: All right. Dus kipcurry op de boterhammetjes, maar zelfgemaakt, heerlijk. Tot morgen.
2: Tot morgen.

komen enthousiaste reacties binnen op de tip van Timon om wat met die overblijfsel van die kip te doen, om daar een kipcurry van te maken. En hij fluistert mij daar net nog in dat we morgen iets gaan maken met de lekkerste groente van het moment, namelijk een bloemkooltje. En als je dat allemaal hier nog eens wil herbeluisteren, dat gesprekje daarnet met Timon niet goed kunnen volgen, alle gesprekjes zijn opnieuw te beluisteren via onze site. Je ziet daar een foto van mij en Timon, klik daarop of rechtstreeks naar de site van het Nieuwsblad.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promokoken.
16: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
16: Amai, la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
18: DSM Keukens.
17: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
19: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
20: Nog even, alles goed.
19: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
21: Come on.
19: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
22: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
23: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
24: Bebat.
25: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
26: Oh.
25: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
26: Check.
25: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
24: Bebat.
25: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
27: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
28: Dank u, ImoWeb!
29: Simon en Garfunkel brengen een ode aan Sicilia. Met Johnny Wakelin gaan we naar Zaire. Maar eerst een vettige song van Frankie Valli.
30: Your golden
29: Het nieuws van 11 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
31: Een goedemorgen. In Brussel is het grootste drugproces ooit gestart in ons land. Een internationale bende met Flor Bresses als speelfiguur moet zich daar verantwoorden voor de rechter. Advocaten van de beklaagde lieten het proces verschillende keren uitstellen omdat ze de rechters wraakten. Agenten zetten zelfs vorig jaar een advocaat uit de zaal na een ruzie met de rechter. In totaal staan een 30-tal mensen terecht. Die zouden 45 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Goed voor een omzet van €360 miljoen. Als je nog diesel moet tanken, dan wacht je best tot morgen, want dan betaal je minder aan de pomp. Een liter kost dan maximaal 2,36 euro, 3 cent minder dan nu. Ook de prijs voor stookolie daalt. Als je meer dan 2000 liter bestelt, betaal je 1,41 euro per liter. En je kan vanaf nu 2 keer per dag met de hoge snelheidstrein naar Duitsland reizen vanuit Antwerpen, Leuven en Brussels Airport. Er is plaats voor 400 reizigers op die treinen. In Duitsland vertrekken ze vanuit Keulen met een stop in Aken. In ons land stopt die hoge snelheidstrein ook in Luik. Reizigers uit Antwerpen staan in zo'n 2 uur 20 minuten in Keulen. Vanuit Brussels Airport is dat minder dan 2 uur en vanuit Leuven zowat 1,5 uur. De treinen komen aan in Keulen rond 2:30 middags en 9:30 s'avonds. Voor tickets tussen Antwerpen en Keulen betaal je net geen 30 euro. Passagiers van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines kunnen trein en vlucht combineren met één en hetzelfde ticket. En deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 graden aan zee tot 29 elders. Morgen eerst bewolkt, daarna regen of buien vanaf de kust. Gevoelig frisser morgen, 17 graden in het westen, 23 in de Ardennen. Woensdag dan begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en maximaal tot 19 graden woensdag.
0: Met Leen de Marie.

0: Weekenduil.
1: Ik zou dit weekend naar de bibliotheek gaan om nieuwe boeken te kiezen, want ik was helemaal uitgelezen. Maar ik was echt te ziek om buiten te komen. Dus ik ben in mijn bibliotheek beginnen te snuisteren om wat te herlezen. En ik ben opnieuw begonnen aan een boek van Murakami. Haruki Murakami. Ik heb daar alles van. Dat is een Japanse schrijver die een beetje bizarre verhalen schrijft. Maar ik ben er gek op. Om een of andere reden voel ik mij altijd zeer verbonden met die hoofdpersonages. Het zijn ook zo wat lonely cowboys zo die... Ja, die hun eigen leven leiden. Ik ben er gek op. De jacht op het verloren schaap, daarin ben ik opnieuw begonnen. En ik ben zeer blij met het herlezen. Dat is wel tof om af en toe een boek dat je echt tof vindt te herlezen. Maar van zodra ik tijd heb, moet ik natuurlijk de boekentip van Giovanni opvolgen. Een boekentip die we zo meteen weer gaan krijgen na Simon & Garfunkel's Cecilia. En ik heb natuurlijk ook een boekenbon van 50 euro voor jou. Dus blijf vooral luisteren.

0: De Boekenuil.
1: Jawel, want sinds vorige week zijn we vertrokken voor een nieuw seizoen met Giovanni Coudeville natuurlijk van Standaard Boekhandel. Giovanni, en zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
1: Je hebt weer een tip voor ons om te lezen, een boekentip uiteraard. Wat ligt er voor je, wat heb je voor ons in de schuif liggen?
2: Ik heb een heel mooi hartverwarmend boek voor jou en de lezers.
1: Ja.
2: Een boek geschreven door Alan Levy, een Amerikaanse auteur. En hij heeft een fantastisch mooi boek geschreven, Tale in Golden.
1: Tale in Golden, oké.
2: Okay. Yes. Het is een iets of wat speciaal verhaal, omdat Alan Levy, dus een Amerikaanse songwriter, schrijver en ook een voormalig advocaat, en heeft het boek reeds geschreven in 2023, kon het nergens verkocht krijgen bij een of andere grote uitgeverij, heeft het zelf gepubliceerd, denk een beetje aan J.K. Rowling van Harry Potter, en heeft er... Ja, heeft er al 170.000 exemplaren op zijn alleen van verkocht.
1: Ja.
2: En nu werd het uitgegeven bij grote uitgeverijen.

0: maar vertelt heel weinig over zichzelf. Hij komt naar een koffiebar in Golden en aan de muur ziet hij 92 potloodportretten hangen van inwoners van Golden, het stadje, gemaakt door een lokale kunstenaar. Theo is zodanig geïntegreerd door die portretten, geraakt er volledig van in zwijm en beslist om alle 92 portretten te kopen en om die terug te schenken aan de eigenaars die op die portretten staan afgebeeld.
1: Okay.
0: Maar dan gaat hij zoekt dus één voor één die mensen op en hij geraakt in gesprek met die mensen.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk het verhaal.
1: Ah.
0: Het verhaal gaat over ontmoetingen die hij heeft met mensen. Elk een verhaal die hij luistert, die erover vertellen. En het verhaal is eigenlijk, hij heeft aandacht aan mensen. Hij ziet iemand, hij luistert en hij heeft aandacht.
1: Ja, eigenlijk is dat het boek van, ze zeggen wel eens, elk leven is een verhaal, hè? Dat is het eigenlijk, hè?
0: Absoluut. Het is een warm menselijke roman waarin dat personages eigenlijk belangrijker zijn dan een razendsnelle plot. Dus het is en het breekt gigantische records, ook zowel binnen Amerika als ook in Nederland als in België, want het staat bovenaan de bestsellerlijsten. Vooral het diep menselijk aspect van luisteren naar iemand en op die manier aandacht geven zonder goed bedoelde adviezen of dergelijke, maar puur de mensen laten vertellen.
1: Ja, dat is niet altijd gemakkelijk, hè. Ik moet mezelf daar ook soms toe dwingen om alleen maar te luisteren en niet direct beginnen een oplossing te zoeken of advies te geven. Gewoon
0: Absoluut. Luisteren,
1: ja, dat kan wel eens helpen. Goede incentive om dat misschien wat vaker te doen. Goed luisteren. Teel in Golden van Alan Levy, zeg je het zo? Levy,
0: ja,
1: als ik het
0: ja.
1: Goed heb. Een aanrader van Giovanni deze week. Giovanni, hartelijk dank en tot volgende week.
0: Tot volgende week, ciao ciao.
1: Levensverhalen lezen, dus elk leven is een verhaal. En ik ga je niet vragen om je hele levensverhaal te vertellen, maar welk stukje van je leven zou je aan iemand vertellen, bijvoorbeeld die je niet kent, en die ernaar vraagt, één belangrijk stukje uit je leven. Voor mij zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn, ik heb mijn hele werkende leven radio gemaakt en dat is een heel mooi beroep gebleken. Dat zou voor mij bijvoorbeeld wel iets kunnen zijn dat ik zou willen vertellen. Voor een boekenbon van €50. Welk stukje van jouw leven, zo in één zin, zou je aan iemand vertellen die je ernaar vraagt? Vertel me iets over je leven. Stuur mij een berichtje via WhatsApp of via de site. Dat kan ook voor die boekenbon van €50 dus. En zorg dat je telefonisch bereikbaar bent, want ik geef die boekenbon graag persoonlijk. Dus een stukje van je leven zo in één zinnetje willen vertellen voor die boekenbon dus van

0: Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
14: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
13: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Oh, dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei, dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: Waar gaat die eindigen in onze Big Five Franstalig? 18 september is het zover. Jij bepaalt dat, hè. Via onze site kan je stemmen op jouw favoriete Franstalige nummers 18 september om 10 uur. Dan ga ik eraan beginnen aan die top 100. Dus stem Vicky Leandros er zeker in. Ze zal er wel in staan, maar waar, hoe hoog, dat hangt van jou af natuurlijk. Welk stukje van jouw leven zou je met iemand delen die ernaar vraagt, die denkt, die een gesprekje met jou wil doen over jouw leven? Zo, vertel me iets over je leven. Dat was mijn vraag aan jou voor een boekenbon. En Danielle is er uitgekomen. Danielle, een zeer goeiemorgen.
1: Hele goeiemorgen, meneer.
0: Danielle, wat heb jij mij toegestuurd?
1: Ik heb doorgestuurd dat hetgene wat ik met iedereen zou willen delen, is dat een medaille een keerzijde heeft. Iedere medaille. Dus op het moment dat er iets in je leven tegen zit, dan moet je even geduld hebben en je medaille omdraaien. En dan gaat je altijd merken dat er een positiviteit in zit ook. Dus dat iets zo moest zijn.
0: Ja.
1: En ja, ik vind dat heel waardevol. Dat is een rode draad al in mijn heel leven. Met alles wat je dan meemaakt. Want ik ben ondertussen 65, dus dan heb ik het al achter de rug, ja.
0: Danielle, je stuurde ook. Dat geeft mij rust. Kan je dat even uitleggen?
1: Ja, als er iets tegen zit.
0: Ah, ja.
1: En je denkt dan op die manier, dan heb je zoiets, oké, dat is zo, dat is het lot, dat is de andere zijde van de medaille.
0: Ja, en ook een beetje zo, wat kan ik hier uithalen, wat kan ik hier voor positiefs uithalen?
1: Juist, ja.
0: Ah, ja.
1: En er komt iets positiefs aan, hoor. Want nadien gaat je, ik zeg maar iets bijvoorbeeld, je wou iets heel graag hebben en het glip onder je neus door. Daar kun je dan vistig van zijn. Ja, dat is de negatieve kant van die medaille. Je hebt het niet gehad. Maar achteraf bestaat het soms van, oh, maar goed dat ik het niet gehad heb. Want nu kom ik nog iets beters uit.
0: Ah, kijk eens aan, Danielle. Wat een mooie levensles. Goeie les of een goed iets om te onthouden. Inderdaad, je hebt gelijk. Elke medaille heeft zijn keerzijde. En als we dat onthouden, dan moeten we niet zoveel lopen neuten over van alles. Danielle, nee. Jij krijgt van mij de boekenbon van 50 euro.
1: Oh,
0: doe er iets leuk mee. Koop er iets moois mee. En geniet van je... dat is een goed idee, dat boek. Zeker en vast. Dag Danielle, dankjewel. Hè. Dag.
1: Dag. Dag. Dag.

Aan de poorten van de hemel staat die Saint Peter om iedereen te ondervragen die daar langskomt. Jane Fonda vroeg haar voor de film 9 to 5 om een secretaresse te spelen. Dolly zei ja, maar als ze de titeltrack van de muziek mocht voorzien. Slimme vrouw, die Dolly. Ze kreeg er een Oscar-nominatie voor. Ik las dit weekend ergens in een column, ik denk dat het een column was, Mark Didde schreef die, muziekjournalist, dat Dolly Parton een van de weinigen was, of als geen ander, de métier had om met zeer weinig woorden een gevoel en een heel verhaal te vertellen. Dat is zeker waar. Dolly Parton is een heel verhaaltje hier in 9 to 5 in minder dan 3 minuten.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code yellow!
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
2: Code yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Vrouwentongen met Leen de

0: Dat is er misschien wel eentje voor de Big Five, Nederlandstalig, de allerlaatste. Begin oktober gaat Seb die presenteren, onze Big Five Top 100 Nederlandstalig. Stem daarvoor, Pastorale, in onze app natuurlijk. Dank jullie wel voor al jullie levensverhalen. Onthouden van Daniel, was het? Van Daniel, dat elke medaille zijn keerzijde heeft. Maar jullie stuurden mij nog heel veel verhalen van jullie eigen leven door. Dank je wel daarvoor. Volgende week nieuwe kans om die €50 aan een boekenbon te winnen. Het is stilletjes aan tijd voor Michel om zich klaar te maken voor een uurtje 100% Michel Follet.
1: Dag Leen, dag luisteraar. Je hebt ze al gehoord, denk ik, bij Leen, hè? Chrissy Hynde van de Pretenders. Want ze is jarig en een rode draad doorheen al onze programma's. Ze wordt 75, maar een rockchick als Chrissy Hynde wil zeker niet dat ze nu bij de senioren wordt ingedeeld. Al is ze dat nu natuurlijk wel, hè? We moeten eerlijk zijn, zegt de man van bijna 67. Ik laat een heel bijzonder nummer horen van Chrissy Hynde met The Pretenders. Een favorietje dat je nooit hoort.

Het werd nogthans als single uitgebracht, want het is een James Bond-nummer. In 87, heel uitzonderlijk, kreeg de James Bond-film met Timothy Dalton, die voor het eerst zijn debuut als 007 maakte, twee liedjes. Eentje van Aha, het titelnummer, en dit, volgens mij, sfeervolle If There Was A Man, gecomponeerd door John Barry, de man die tekende voor bijna alle liedjes voor James Bond films. En je zou kunnen denken, ja, daar kan Chrissie Hynde niet mee uit de voeten. Jawel hoor, je hebt het gemerkt. Ze zingt dat met heel veel liefde en met een soort melancholie, tristesse. Knap nummer, If There Was A Man. Misschien heb je het nooit gehoord. Wel, het wordt tijd om het te ontdekken of te herontdekken. Straks in 100% volle.

0: know, you wanna my kind.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
7: De Brusselse invasie.
6: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
6: Oh. Niklas, daar, joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
6: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
11: De meest foute ethisch hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar ik kom niet, hè.
13: Oeh, jij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Goedemiddag. Mensen met een niet-Vlaamse naam, met een beperking of een uitkering, kunnen nog altijd maar moeilijk een huis huren. Ondanks maatregelen om dat tegen te gaan. De discriminatie op de huurmarkt verminderde de voorbije 25 jaar dus zeker niet, blijkt uit een studie van de universiteiten van Brussel en Gent. Op het terrein wordt er nauwelijks of niet gecontroleerd en daarop pleiten experts voor meer juridische controles op die huurmarkt. Om te kijken of kwetsbare mensen wel degelijk een eerlijke kans krijgen als ze een woning willen huren. Op Brussels Airport is de vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde opgepakt op verdenking van spionage voor China. Dat bevestigt het federaal parket. De arrestatie gebeurde al in mei en de man van 52 zit nog altijd in de cel. Hij heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Chipfabrikant Belgan ging 2 jaar geleden failliet. Ruim 400 mensen verloren toen hun job. De topman zou belangrijke technologie meegenomen hebben waarmee hij in China een gelijkaardig bedrijf opstartte. Hij zelf ontkende alles. Speurders zoeken nog naar een tweede verdachte. Supermarktketen De Leize investeert 120 miljoen euro in zijn logistiek, onder meer met de bouw van een nieuw distributiecentrum op de bestaande site in Zellik. De retailer creëert op die manier 130 nieuwe jobs. Het distributiecentrum moet in 2029 openen. Eerder kondigde De Leize ook al een nieuw transportcentrum aan. En als je nog diesel moet tanken, dan wacht je best tot morgen, want dan betaal je minder aan de pomp. 1 liter diesel kost je dan maximaal 2,36 euro. Dat is 3 cent minder dan nu. Ook de prijs voor stookolie daalt. Als je meer dan 2000 liter bestelt, betaal je 1,41 euro per liter. Deze namiddag stapelwolken, meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 graden aan zee tot 29 elders. Morgen eerst bewolkt, daarna regen of buien vanaf de kust. Gevoelig frisser morgen, 17 graden in het westen, 23 in de Ardennen. Woensdag begint met brede opklaringen, in de namiddag meer wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden.

0: ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
6: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Jan?
12: Ja?
11: Jan?
12: Ja?
11: Oeh, je hebt mij gehoord.
12: Ja, tuurlijk dat.
11: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
12: Jij nog niet, hè?
11: Ik weet het.
10: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
15: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
16: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen.
0: 100% Follet.

Een oorworm, daar zit ik de rest van de dag mee. Redbone en Come and Get Your Love. Hier scoorden ze vooral grote hits met geëngageerde liedjes als Wounded Knee, The Witch Queen of New Orleans en Wofoka. Maar daar hadden ze in Amerika geen oren naar. Wel naar dit meer vrijblijvende Come and Get Your Love. Goed voor top 5. Het werd enkele jaren geleden nog gebruikt in de science fiction comedy Guardians of the Galaxy. En blijkbaar nu weer in een reclamespotje op YouTube. Dat tot vervelens toe, maar krijg je echte kriebels van, opduikt als je een clip of een liedje wil opzoeken. Op 7 september 2013 overleed veel te jong en veel te vroeg een veelzijdig muzikant en producer van bij ons, Paul de Spiegelare. Hij maakte deel uit van een uitstekende belpopgroep, deze bende, The Machines.

0: The Machines in 81, overduidelijk Beatles-adepten. Ik had je oudere vrouwen beloofd. Dionne Warwick kreeg je al, 85. Gloria Gaynor, 82. Chrissie Hynde, oei. Ik denk dat ze mij dat niet in dank afneemt, 75. Maar niemand doet beter dan radio- en tv-legende. En topzangeres Jo Leemans. Zij werd op 13 augustus 99.
1: 100% retro.

99 jaar. Sinds 13 augustus. De toekomst blijft geheim, maar ziet er rooskleurig uit voor Jo Leemans. Dit nam ze op in 1956, 70 jaar geleden. Alice Toen is er 102. Annie Geraerts, 100. Ree Verhagen, ook 100. Die Vlaamse bodem is nog niet zo ongezond. Allemaal jong van hart en zonder rollator. Ter ere van Jo, Alice, Annie en Ray, de Bluebells.

Een liedje dat twee keer een hitnotering haalde. Eerst in 1984, daarna in 1993. En toen kon het zelfs betere cijfers voorleggen. Young at Heart. Het werd in feite eerst opgenomen door Bananarama. Ook meegeschreven door een van de dames. Maar de versie van de Bluebells is, eerlijk is eerlijk, beter en tijdlozer. De moraal van het verhaal van vrouwen en heren op leeftijd. There ain't no age for rock and roll. Ik denk dat ik er dus nog een 30-tal jaren bij doe. Met de veterans naar de uitgang. Na 1 uur.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
7: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
7: De meest foute 80's hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Goedemiddag, dankjewel Michel. Het is maandag vandaag, 7 september, een maandag. Dat is altijd de moeilijkste dag om door te komen. Maar gelukkig is er de goede muziek van Nostalgie Plus. Met straks de Rolling Stones en zometeen de Gibson Brothers om dit uur mee te beginnen.
11: Your golden years, Nostalgie Plus.
10: Non-stop dance heb ik voor je klaarstaan voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Defensie ligt op koers om tegen 2035 te groeien naar 34.500 actieve militairen. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd bij het begin van het nieuwe recruteringsjaar. Vorig jaar dienden 16.000 mensen een sollicitatie in bij het leger. Een absoluut record. Om het personeelstekort verder weg te werken, staan er dit jaar 5.600 nieuwe functies open. Zowel voor beroepsmilitairen als voor burgerpersoneel en reservisten. Defensie versoepelt ook de medische selectiecriteria om meer mensen een kans te geven en de uitval terug te dringen. Als je woensdag met de trein naar Nederland wil, zoek je best een alternatief. Want door een 24-uren staking bij het Nederlandse openbaar vervoer rijden er die dag geen treinen over de grens. Zowel de Eurostar als de Eurocity tussen Brussel en Amsterdam vallen weg en lokale treinen stoppen aan de grens. Je kan je ticket kosteloos omboeken of laten terugbetalen. De Nederlandse vakbonden protesteren tegen geplande besparingen op de sociale zekerheid. Wielrennen, Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de kopmannen van de Belgische wielerploeg voor het WK in Montreal. Ze krijgen in de wegrit steun van onder meer Thibaut Nijs en Maxime van Gils. In de tijdrit verdedigt Evenepoel zijn wereldtitel samen met Rune Herregots en Alex Zegaert. Bij de vrouwen trekt tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky als uitgesproken kopvrouw naar Canada. Steeds meer stapelwolken deze namiddag. Het blijft wel droog. 23 graden aan zee tot 29 in het centrum. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolk met enkele buien. Er is ook kans op onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden.

Een kleurrijke psychedelische parel uit 1968 met mooi gebruik van een piano en strijkers van de Rolling Stones. She's a Rainbow hier bij Nostalgie Plus, waar ik op deze maandag goed deze uitzending kon inzetten. Tot 4 uur vanmiddag zit ik weer in je radio met zometeen de Blueberry Hillbillies met de titelsong van de film Blueberry Hill uit 1989. Dat is voor na Mochedades.

0: De Blueberry Hillbillies was het alter ego van de mannen van Soul Sister, die het opnamen speciaal voor de film Blueberry Hill van Robbe de Hert in 89. In Love was dat. En straks naar de disco van de jaren 70 met The Wheel Thing.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren... Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
7: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
6: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
10: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: kills. Come on, everybody.
1: En zo is het toch nog een klein beetje zomer op deze maandag met Eddie Cochran hier uit 1959. En come on everybody!
2: Vergeten groeven.
1: En nu tijd voor de vergeten groeven. Plaatjes die minder in de aandacht staan, maar die wel aandacht en een podium verdienen. Die zetten we in de kijker hier. En vandaag is dat naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Diane Warren. En dan zou je misschien zeggen, wie is Diane Warren? Dat is een songwriter die meer dan 80 Amerikaanse top 20 hits heeft geschreven. De meest bekende zijn onder andere I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith. Unbreak My Heart van Toni Braxton was voor haar hand. Ze schreef voor Celine Dion, Because You Loved Me. En How Do I Live van Lee Ann Rimes. En een van de eerste hits die ze te pakken had, was te danken aan Laura Branigan. Want zij deed de uitvoering van een nummer dat geschreven werd door Diane Warren. Een plaats die we gerust meer mogen horen is deze, Solitaire uit 1983.

0: door de mannen Benny en Björn geschreven van ABBA, die geïnspireerd raakte door een ander verhaal over een zeemeeuw, Jonathan Livingston Seagull. Ja, het verhaal over de meeuw die verder wil kijken dan alleen maar eten en overleven. En het leverde een van de langste tracks op die ze ooit opnamen. ABBA en Eagle was dat bij Nostalgie Plus.
1: De Big Five.
0: Vijf vrijdagen, vijf toplijsten, vijf genres. Dat is de Big Five hier bij Nostalgie Plus. Vorige week vrijdag begon Michel aan de reeks van vijf met de Big Five mondiaal. En aanstaande vrijdag mag Tony aan de bak in de Soul en Disco lijst. En je stem daarvoor is uiteraard van harte welkom via onze website nostalgie.plus. En suggesties geven we uiteraard mee. En dit is nu een band die al bekend raakte in de jaren 50 toen ze doorbraken en in de jaren 70 zich op het pad van de soul en disco gingen bewegen. De Isley Brothers heb ik het over. That Lady, absoluut een topper voor die lijst van aanstaande vrijdag.

0: Ramen, deuren, veranda's. Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Your golden

meest stijlvolle en veelzijdige artiesten binnen de rock- en soul-scene gebleven, die Robert Palmer. Een muzikale chameleon die alle verschillende richtingen wel een keertje verkende. Robert Palmer, 1978, van het classic album Double Fun, dat was The Best of Both Worlds. Straks naar de Ritchie Family, The Best Disco in Town, dat is voor na Mike Oldfield en Maggie Reilly.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
13: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
17: Ja, maar ik kom niet, hè.
16: Oh, hij komt niet.
17: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
19: Zalig.
20: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
21: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
20: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
22: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
23: Oh, dat is goed.
22: De temperatuur van het douchewater was perfect.
23: Oh, dat is goed.
22: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
23: Dat was goed.
22: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
24: Oei, dat is niet goed.
25: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
26: Een zeer goede middag straks. De goede doel met België hier bij Nostalgie Plus. Dit uur begin ik met Queen en Killer Queen. Your golden years. Nostalgie Plus. En zo is het alweer 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Defensie ligt op koers om tegen 2035 te groeien naar 34.500 actieve militairen. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd bij het begin van het nieuwe recruteringsjaar. Vorig jaar dienden 16.000 mensen een sollicitatie in bij het leger, een absoluut record. Om het personeelstekort verder weg te werken, staan er dit jaar 5.600 nieuwe functies open. Zowel voor beroepsmilitairen als voor burgerpersoneel en reservisten. Defensie versoepelt ook de medische selectiecriteria om meer mensen een kans te geven en de uitval terug te dringen. Wie een snelheidsboete krijgt, wordt voortaan geconfronteerd met getuigenissen van ouders van verongelukte kinderen. Dat is de kern van een nieuwe federale campagne die minister van Justitie Annelies Verlinde vandaag lanceerde. Overtreders die hun boete online betalen, krijgen een video te zien. En bij fysieke brieven zit nu een persoonlijke getuigenisfiche. Met het initiatief willen Justitie, de politie en het Verkeersinstituut Vias hardrijders wijzen op de gevolgen van overdreven snelheid. Sport. De Belgian Cats hebben hun laatste groepswedstrijd op het WK basketbal in Berlijn overtuigend gewonnen van Australië met 80-68. Ze sluiten daarmee de groepsfase af als groepswinnaar en stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales op donderdag. Emma Meeseman blonk opnieuw uit met 22 punten en 11 rebounds. Spelverdeelster Julie Allemand brak een WK-record met het meeste assist ooit in de geschiedenis. Wie de tegenstander wordt in de kwartfinale is nog niet bekend. Steeds meer stapelwolken deze namiddag. Het blijft wel droog. 23 graden aan zee tot 29 in het centrum. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. Er is ook kans op onweer in het noorden van het land. Maximaal tot 19 graden dan.

stiekem waren ze misschien toch een klein beetje jaloers op ons land. Het leverde een visitekaartje af van de groep rond Henk Westbroek en Henk Temming. Het goede doel. En België is er leven op Pluto. Een plaat die in de jaren 80 opnieuw een hit werd dankzij de film Good Morning Vietnam. Die ga ik zo meteen draaien. Dat is voorna Amanda Lear en dit opvallende hitje uit 1978. Hier is Follow Me. I'm

0: Opgenomen in de woelige jaren 60, midden in de Vietnamoorlog en de burgerrechtenbeweging op de achtergrond. Louis Armstrong met een van de mooiste liedjes aller tijden, die nog een tweede leven kreeg dankzij de film Good Morning Vietnam met Robin Williams in de hoofdrol. Dat was What a Wonderful World. En straks disco, misschien een goede tip voor onze discolijst in onze Big Five van aanstaande vrijdag. De Backstabbers van de OJ's.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergo Sleep voor een

0: Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 €. Lunchgarden. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
14: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Amai la vita is echt wel bella.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
17: DSM Keukens.
16: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
18: Doom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusselse invasie.
18: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh, Niklas, how are you?
20: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te was.
22: Het beste uit de 60s,
23: 70s
22: en 80s.

0: Donna Charles, het hoge stemmetje nog een keer hier bij Nostalgie Plus en I Love to Love.
1: Vergeten groeven.
0: En in Vergeten groeven vandaag aandacht onder andere voor Chrissy Hynde, die vandaag haar verjaardag viert. We kennen haar natuurlijk als de zangeres van The Pretenders, die een grote doorbraak beleefde in de jaren 80 met Brass in Pockets. Maar vlak daarvoor brachten ze hun debuutsingle uit en dat was meteen een cover van een hitje uit 1964 van The Kings. En laat nu net Chrissy Hynde op dat moment een relatie gehad hebben met Ray Charles, die het nummer ook schreef van The Kings. Ze kregen later samen een dochtertje. Het was een debuutsingle en een beetje een klein beetje een vergeten groef van The Pretenders. Hier is Stop Your Sobbing. Yeah.

0: Johan Verminnen zaten we in Brussel in de Rue de Boucher, het Beenhouwerstraatje. Straks Nostalgie Plus met You Can Call Me Al en Paul Simon.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul en Disco.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Nostalgie Plus.

0: met Paul Simon en het album Graceland. Dat was You Can Call Me Al.
1: De Big Five.
0: Vijf vrijdagen, vijf lijsten. En dat zijn de Big Five hier bij Nostalgie Plus. Afgelopen week hadden we al de Big Five mondiaal. Aanstaande vrijdag is het Antoni met de Big Five Soul en Disco. Waar je tips en topjes zeker welkom voor zijn via onze website nostalgie.plus. Je stem is meer dan welkom. Tips kan ik je ook meegeven voor platen waar je eventueel op zou kunnen gaan stemmen. En een van de stemmen die je zou kunnen geven is aan Gene Chandler, die bekend werd als de Duke of Earl na zijn hit dat hij had in 1972. Maar we gaan terug naar 1978, toen hij een heel ander genre ging verkennen. En dat was met deze hit hier, Get Down van Gene Chandler. Een mooie tip voor de lijst van aanstaande vrijdag in de Big Five.

En zo bevonden we ons in Nederland met de T-Sets en Ma Belle Amie hier bij Nostalgie Plus. Met straks nog Fly Too High van Janice Ian. En dit komt uit een legendarisch classic album, zijn debuutalbum als soloartiest. Lou Reed uit Transformer, Walk on the Wild Side.

0: Stress.
1: Welke formaliteiten als starter?
0: Formeel mag altijd.
2: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven.
8: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
12: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
11: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
12: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
11: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
12: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Een zeer goedemiddag. Ik zit nog een uurtje in je radio. Met goede muziek hoor. Maak je geen zorgen. Little Eva straks, de Locomotion. Claude François zo meteen al.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: Met Alexandrie Alexandra voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz reageert zwaar aangeslagen op de historische verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Alternatieve voor Deutschland in Sachsen-Anhalt. AfD haalde daar met bijna 44% van de stemmen een verpletterende zege. De christendemocratische CDU van Merz verloor meer dan de helft van haar kiezers en strandt op 17%. Merz erkent zijn medeverantwoordelijkheid voor de zware klap, maar benadrukt dat hij vasthoudt aan zijn hervormingen en die beter wil uitleggen aan de bevolking. In de Oostense deelgemeente Stenen heeft een groep van zo'n 40 mensen zich gisteravond tegen de politie gekeerd. Agenten kwamen tussen beiden bij een vechtpartij aan sportpark De Schorre, waarna omstaanders hen bekogelden met vuurwerk en voorwerpen. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden en brachten de nacht door in de cel. De politie onderzoekt aanwijzingen dat het gevecht vooraf georganiseerd was via sociale media zoals TikTok. En Genk krijgt als eerste inlandterminal in ons land een rechtstreekse elektrische spoortoegang. Terminaloperator Genk Cargo Connect trekt de bovenleiding van het nabijgelegen spoor door tot op de eigen site, waardoor elektrische goederentreinen voor het laatste stukje niet langer moeten wisselen naar een diesellocomotief. De investering van bijna €1,4 miljoen moet tegen 2028 klaar zijn, maakt spoorvervoer goedkoper en sneller en moet jaarlijks zo'n 160.000 ton vracht van de weg halen. Steeds meer stapelwolken deze namiddag. Het blijft wel droog, 23 graden aan zee tot 29 in het centrum. Morgen start bewolkt en droog, daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 17 tot 23 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. Er is ook kans op onweer in het noorden van het land. Maximaal tot 19 graden.

babysitter van het songwriters duo Jerry Goffin en Carole King. Zij mocht het opnemen als Little Eva in 1962. Het werd een wereldhit voor de zangeres. Dat was The Locomotion. Straks naar het debuutalbum van Sade met een van de mooiste tracks daarop hier bij Nostalgie Plus. Nu eerst Barry Manilow. Een van zijn grootste leverde die af in 1975.

0: en manipulatie. Maar dan met een verleidelijke melodie, gebracht door Sade op het debuutalbum uit 1984, Diamond Life. Dat was Smooth Operator. En straks naar het debuut van de Steve Miller Band uit de jaren 70 met The Joker.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Reinaerts Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
16: Ja, maar kom niet, hè.
15: Oeh, hij komt niet.
16: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda. Nieuwe ramen of deuren. Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
18: Het is Wijnbonen met Bruinzeels Vochten.
17: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
19: Het beste uit de 60s.

wist het perfect te vertalen. De periode waarin hij worstelde met zijn identiteit. Waar hij zijn wortels in Brooklyn moest achterlaten voor een nieuw leven in Los Angeles. I Am, I Said, legendarische track van Neil Diamond. De Big Five. En legendarische soul- en disco-classics die hoor je aanstaande vrijdag in de Big Five. Soul en disco hier bij Nostalgie Plus. 5 vrijdagen, 5 genres, 5 lijsten hoor je hier dus voorbij komen. En aanstaande vrijdag is het Antoni met de top 100 van de soul- en disco-platen die jij in die lijst kan stemmen. Dat kan via onze website nostalgie.plus. Denk goed na over wat je er eventueel in zou willen zetten. En om je te helpen geef ik je af en toe wel een goede tip mee. Zoals deze van een man die wereldberoemd werd met de hit War op het Motown-label. Eind jaren 70 ging die de andere richting uit. Met SOS, Stop on Her Side. Hier is Edwin Starr. Mooie tip voor de Soul & Disco Big Five.

0: doe maar sinds een dag of twee.
1: Vergeten groeven.
0: Tussen haakjes 32 jaar. In de vergeten groeven van vandaag aandacht voor de 90ste geboortedag vandaag van Buddy Holly, de man die veel te vroeg overleed bij het vliegtuigongeluk. In 1959 leverde hij een hitje af dat ongelooflijk goed is en waar je ongelooflijk goede zin van krijgt. En ik wil hem graag draaien op de 90ste geboortedag van Buddy Holly vandaag op deze 7e september. Hier is It Doesn't Matter Anymore.

0: opgepikt door de Bee Gees herself voor de soundtrack van Saturday Night Fever uit 1978. Want ze was al bekend in haar rol van Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman, If I Can't Have You bij Nostalgie Plus. Met straks Boston, Don't Look Back.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Knaldi! 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Je maakte in een periode van persoonlijke en maatschappelijke onrust. Marvin Gaye werd geraakt door de verhalen die zijn broer Frankie al vertelde toen hij terugkwam van de oorlog in Vietnam. En hij zei van, ik wil graag iets opnemen dat maatschappelijk relevant is. En hij kreeg de toestemming van Berry Gordy, na wat overtuigingskracht overigens, op het gelijknamige album What's Going On van Marvin Gaye. Veel plezier zometeen met Sepp hier bij Nostalgie Plus in Good Vibrations. Prince is dit nog met 1999.

0: een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Zie het.
16: Grootser!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
17: Zalig.
18: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
19: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
18: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
20: Ben jij een ochtendmens
21: die wakker wordt met zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
20: een vette schijf?
21: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
22: is iets anders goed.
21: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
23: Het is een heerlijke nazomerdag vandaag. 27 graden hier, maar voor Foreigner mag het nog wat meer zijn. Cold as ice.
24: Your golden
23: Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
25: Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz reageert aangeslagen op de historische verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Alternatieve voor Deutschland in Sachsen-Anhalt. Maar hij is voorlopig niet van plan een stap opzij te zetten. AfD haalde daar met bijna 44% van de stemmen een verpletterende zege, terwijl het christendemocratische CDU van Merz meer dan de helft van haar kiezers verloor en strandt op 17%. Merz erkent zijn medeverantwoordelijkheid voor de zware klap, maar benadrukt dat hij vasthoudt aan zijn hervormingen en die beter wil uitleggen aan de bevolking. In Indonesië zijn al zowat 170.000 reizigers gestrand door opeenvolgende uitbarstingen van een vulkaan. Meer dan 1500 vluchten zijn geschrapt en verschillende luchthavens, waaronder de internationale luchthaven van de hoofdstad Jakarta, blijven voorlopig gesloten door de aswolken. De luchthaven van Bali blijft wel open. Door de wisselende windrichtingen is het voor de autoriteiten nog onduidelijk hoe lang de zware hinder zal duren. Wie een snelheidsboete krijgt, wordt voortaan geconfronteerd met getuigenissen van ouders van verongelukte kinderen. Dat is de kern van een nieuwe federale campagne die minister van Justitie Annelies Verlinde vandaag lanceerde. Overtreders die hun boete online betalen, krijgen een video te zien en bij de fysieke brieven zit nu een persoonlijke getuigenisfiche. Met het initiatief willen Justitie, de Politie en Verkeersinstituut Vias hardrijders wijzen op de gevolgen van overdreven snelheid. Vrij zonnig met af en toe wat hoge wolkensluiers. In de namiddag wel meer en meer wolken. Maxima van 23 tot 29 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Het wordt ook frisser bij 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien. En onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden.
23: Dankjewel Simon. De files met 10 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. De langste file vind je op D313 vanuit Antwerpen. Je verliest een uur en 5 minuten tussen Wommelgem en Herentals-West. Door een ongeval is daar namelijk de rechte rijstrook afgesloten. Op de A201 Brussel-Zaventem verlies je 10 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 10 van Groenendaal tot Waterloo. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de A12 vanuit Antwerpen ook 10 minuten van Wilrijk tot in Aartselaar.
6: Good Vibrations
10: met Sebastian de Krop.

Het zijn eigenlijk maar een paar noten waar ze een leuk funky melodielijntje van gemaakt hebben. Dit Funky Town van Lips Inc. En goedemiddag, het is 4:10, maandag namiddag. Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Ik zeker wel. Het was gisteren al zo mooi weer, dus ik heb ervan genoten om in de tuin, in de zon, een boek te lezen. Ik lees graag biografieën. Ik ben begonnen aan een nieuwe. De biografie van voormalig voetbalcommentator Frank Raas, de stem van een generatie. En ja, het is helemaal mijn ding. Het verhaal van Frank zijn jeugd, hoe sporten als kind al belangrijk was voor hem en de start van zijn eigen voetbalcarrière bij Beerschot. Heel erg leuk om te lezen. Vanavond doe ik verder in het boek, maar eerst een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show taalkundige Roxanne van den Bergen van de Universiteit Gent. Want in mijn wekelijkse rubriek Vreewijs heb ik het met haar over dialect. Ik speel muziek van de Pretenders, want frontvrouw Chrissy Hynde viert vandaag haar 75ste verjaardag. En ik kijk vooruit naar de Big Five Soul en Disco van nu vrijdag. Met ook bij mij extra veel soul- en disco-muziek. Over een paar minuten al met een artiest die wel eens de King of Soul genoemd wordt. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Eerst is het aan John Denver. Take Me Home, Country Roads.

0: Nou, ik wil gerust naast hem komen zitten, hoor. Een dag zonder verplichtingen, eentje waarop alles mag en niks moet. Sitting on the dock of the bay, misschien wel met de voeten in het water en rustig wat in het rond kijken. Een voorbijvliegende vogel, spelende kinderen in de verte. Odie's Redding bij Nostalgie Plus. Zometeen de dames van Cloud.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een help.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
10: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
9: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
10: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd.

0: stabiele en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
0: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaerts Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
0: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
6: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Happy!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh, Niklas, hallo.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt wel binnen douche het pan hier toast.

Save Me van Cloud. Het is maandag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, veel Belgen die stellen een bezoek aan de tandarts uit omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het onafhankelijk ziekenfonds Helan. Zo slaat 1 op 3 35-jarigen wel eens een afspraak bij de tandarts over. Want ja, ze investeren op die leeftijd in hun carrière, kopen een huis en krijgen kinderen en hebben dan vaak niet genoeg geld om naar de tandarts te gaan. Maar dat uitstellen veroorzaakt op termijn grotere tandproblemen en duurdere behandelingen. Dus het is eigenlijk geen goed idee. De Franse wijnoogst die kent een van de slechtste jaren in decennia. De wijnproductie zou met 6% dalen tot 34 miljoen hectoliter. Dat lijkt veel, maar dat is het niet. Want het is het laagste niveau sinds 1957. De droogte en de hitte zijn de grote boosdoener. Die hebben de voorbije maanden geleid tot zonnebrand aan de wijnranken. En ook tot het verwelken van de druiven, waardoor de oogstvolumes afnemen. Het wordt het derde zwakke wijnjaar op rij in Frankrijk. En als je wel eens graag een amandelkoekje eet, wel, koekjesfabrikant Jules de Strooper, die stopt met de verkoop van een bekende amandel Florentines. Dat is een gekarameliseerd amandelkoekje met geschaafde amandelen, gedipt in de Belgische chocolade. In 1986 lag het koekje voor het eerst in de winkelrekken, maar nu, na 40 jaar, is het gedaan. Volgens de koekjesfabrikant werd die amandel Florentine steeds minder verkocht. En bovendien moest de productielijn in de fabriek vernieuwd worden. En er is beslist om daar niet meer in te investeren. Maar gelukkig hebben ze nog genoeg andere koekjes in het aanbod. Wel, ik ga me zo meteen ook aan een lekker koekje wagen. Een lekkere wafel als vieruurtje. Dat kan er altijd wel bij. Intussen de Bengals.

Straks naar het strand met het mooie weer in het gezelschap van de enige echte Beach Boys. En ook Stevie Wonder staat klaar met Sir Duke. Eerste files die met een kwartier vertraging of meer op de E313 naar Antwerpen. Verlies je een half uur tussen Wommelgem en Massenhoven. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. Op de Brusselse binnenring 25 minuten erbij tussen Groenendaal en La Hulpe. Antwerpse ring richting Nederland. 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A201 Brussel-Zaventem verlies je een kwartier van de NAVO-tunnel tot Diegem. Antwerpse ring richting Gent. Ook een kwartier van Boggerhout tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse binnenring schuif je een kwartier aan tussen de Welrieke de Dreef en Groenendaal.

0: 60 jaar geleden stond dit in de hitlijsten uit dat iconische album Pet Sounds, God Only Knows van Beach Boys. Zometeen zoeken we wat fun in de muziek met The Sweet, L.D. Barge ook en ELO met Living Thing.
1: De openingszin.
0: Eerst krijg je nieuwe kans om filmtickets te winnen. Iedere dag geef ik er 4 weg met deze quiz. Dus ja, als je zin hebt om nog eens naar de cinema te gaan en zo kijken naar een topfilm op groot scherm met een grote pak popcorn en een drankje, wel, wij betalen toch tenminste je ticket. 4 filmtickets kan je winnen als je meespeelt met een nieuwe opgave van de openingszin. En vandaag is dat een soul of disco nummer waar ik naar op zoek ben. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Big Five Soul en Disco van nu vrijdag. Luister goed voor de opgave, want dat is deze. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. Welke classic begint met dit nummer? Het is een heel bekend nummer. Ik heb een vermoeden dat het ook niet zo heel moeilijk zal zijn. Dus ik hoop dat jij het ook herkent. De openingszin van vandaag. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. Welke soul of disco hit begint met deze zin? Stuur het antwoord nu, de titel en natuurlijk ook de naam van de groep in een bericht. Dat doe je via onze website nostalgie.plus of kan ook heel eenvoudig via WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800. Stuur nu en dan zijn die 4 filmtickets hopelijk voor jou.
1: Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Seb, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
18: Maak nu een afspraak op carglass.be.
19: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
20: Samen zorgen voor een goede start?
21: Let's go!
20: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Code Yellow!
22: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
14: Wat? 3?
22: Yep. Info op telenet.be.

De symfonische rock van Electric Light Orchestra met die mooie violen onder andere. Het is een van de instrumenten die ik als kind altijd graag wou leren spelen, maar die is er nooit echt van gekomen. Living Thing van ILO. En dit is dan weer het solo-debuut van Aldi Barge. Ken je zeker? Grote 80s classic. Who's Johnny?

0: Wat hebben ze toch leuke muziek gemaakt. En The Sweets met Funny Funny.
1: De openingszin.
0: Vandaag ga ik daarvoor naar Kuurne, want daar woont Christel. Christel, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Seb.
0: Hey Christel, heb jij een leuk weekend gehad?
2: Ja, ik heb de materniteit kunnen bezoeken waar ik geboren ben. Dat staat al een tijdje leeg, dat wordt afgebroken. En we hebben dan een keer de kans gehad om dat te zien.
0: Oké, dat moet wel bijzonder zijn natuurlijk, dat je inderdaad naar die plaats nog eens kan terugkeren.
2: Ja, inderdaad, dat was heel bijzonder.
0: Leuk. Fijn weekend. En vandaag wordt misschien nog leuker als je filmtickets wint. Want je hebt meegespeeld met de openingszin vandaag met deze opgave. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. Van welk nummer is dat volgens jou de openingszin? Christel.
2: YMCA van The Village People.
0: Maar jawel, helemaal juist. Het is vandaag in het thema Soul en Disco, naar aanleiding van de Big Five. Soul en Disco natuurlijk. En ik zei het zelf al, niet zo'n hele moeilijke, denk ik. Toch, Christel?
2: Nee. Ik was te direct.
0: Oké. Okay. Fijn. Is dat een nummer dat ze ook past bij jouw jeugd? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ik ben van 72, dus ik denk dat ik dan een jaar of 8, 9 oud was. Maar ik ben een grote fan van de jaren 60 en 70. En ik kijk regelmatig manneke naar die discoclipjes van vroeger.
0: Ah.
2: En samen met de meisjes, dat al van onze klein waren hoor.
0: Ja. Dus ja, de meisjes?
2: Naar.
0: Je dochters dus?
2: Mijn twee dochters, ja. En dan vroeg ik altijd aan hun, met wie zou jij willen trouwen? En dan zei de een met de Indiaan. En de andere dan met tien en kleer met zijn grote moustache. Ja, als ik dat nu nog opbreng, dan rollen ze met de ogen hoor. Want ondertussen zijn tieners.
0: Geweldig. Ja. Wat een leuk verhaal. Het heeft jou vier filmtickets opgeleverd.
2: Dank je wel.
0: En een leuke maandag, dankzij Village People natuurlijk. Hè. Christel,
2: dank je wel.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: I beg your pardon.
3: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
6: Ik gun je zeker een eigen zaak.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Het was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Zometeen datgene dat ik je voor vannacht ook toewens. Sweet Dreams, Eurythmics en ook de Crusaders met Street Life. Your golden years, nostalgie plus. Het is 5 uur en Simon van Elslander is er met nieuws.
14: Goedemiddag. Zowat 80% van het Belgische gevangenispersoneel heeft het werk neergelegd. De cipiers zijn gisteravond begonnen aan een 5-daagse staking uit protest tegen de aanhoudende overbevolking, het schrijnende personeelstekort en de gebrekkige veiligheid. Om een minimale dienstverlening te garanderen zijn vandaag al tientallen personeelsleden opgevorderd en moest in 1 gevangenis de politie bijspringen. Eerder overleg van minister van Justitie Annelies Verlinde leverde volgens de vakbonden niets op. De actie loopt nog tot vrijdagavond. De Europese Unie trekt 200 miljoen euro uit voor investeringen in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd tijdens een bezoek aan de hoofdstad Nuuk. Het geld gaat naar onder meer hernieuwbare energie, digitale netwerken en mijnbouw. Door de strategische ligging en rijke grondstoffen staat het eiland al langer in de geopolitieke belangstelling. Von der Leyen benadrukt dat enkel de bevolking van Groenland en Denemarken over hun eigen toekomst beslist. In Limburg is voor het eerst het Westnijlvirus vastgesteld bij vogels. Meerdere kanaries van een hobbykweker raakten besmet en stierven aan de gevolgen. Het virus wordt overgedragen door muggen die na een steek ook mensen en paarden kunnen infecteren. Bij mensen zijn er in ons land voorlopig nog geen besmettingen geteld. Volgens experts ben je best extra waakzaam bij muggensteken, al is een infectie bij de overgrote meerderheid van de mensen mild of zonder symptomen. Vanavond steeds meer bewolking vanaf het westen. Vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. Maxima van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en onweer. In het noorden van het land maxima tot 19 graden.
13: Ik heb voor jou een overzicht van de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse Buitenring verlies je 40 minuten van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. E40 Jabbeke-Brugge, 20 van Zandvoorde tot Jabbeke. Op de A201 Brussel-Zaventem verlies je een kwartier van de NAVO-tunnel tot Diegem. Antwerpsring richting Gent, een kwartier van Deurne tot Antwerpen Centrum. Op de E313 vanuit Antwerpen schuif je ook een kwartier aan tussen Ranst en Herentals-West. Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Antwerpen-West tot Berchem en op de Brusselse Buitenring een kwartier van Grimbergen tot Injette.
15: Good Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

Sweet Dreams van Eurythmics, duo met Annie Lennox. En ik heb nog een andere straffe zangeres klaarstaan. Een dame die erin slaagde eind 70s en in de 80s de dominantie van de mannen in de rock te doorbreken. En dat is Chrissy Hynde. Ze is vandaag jarig, viert haar 75ste verjaardag. En om die reden de hele dag in ieder programma bij Nostalgie Plus muziek van haar en haar band, The Pretenders. Zo hoorde ik Don't Get Me Wrong bij Leen. Johan die speelde vanochtend ook muziek van The Pretenders, Back on the Chain Gang. Michel deed dat, Domi, Anne straks ook. En ook ik heb een heel fijn nummer klaarstaan, want nou, Chrissy Hynde blijft voor mij toch een bijzondere zangeres. Ook omwille van haar stem, toch wel uniek vind ik, qua vrouwenstem. Zo wat ja, lager, een wat donkere stem. Zo, het klinkt wat bijna rokerig, ideaal voor in een donker cafeetje bijvoorbeeld. Maar het is zo warme muziek tegelijk ook die ze gemaakt heeft met haar band The Pretenders. Chrissy Hynde is jarig, wordt 75 en dit is een van hun 80s hits. Brass

0: Ben jij thuis opgegroeid met dialect en spreek je het een beetje wel? Dan kan je me straks misschien wel helpen, want over een half uur heb ik het over dialect. Zoals iedere maandag moet ik de betekenis van een dialectwoord achterhalen. Dat is voor straks. Een luisteraar ga ik ook bellen. Een luisteraar die gestemd heeft voor de Big Five Sol en Disco. Namelijk Peter uit Kortrijk. Eerst iets anders in het genre al. Dat is Candy Staten, Young Hearts Run Free.
1: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: alternate.be of in de winkel.
1: Een mooie, stijlvolle en energiebesparende woonkameruitbreiding of veranda, nieuwe ramen of deuren? Bruinzeels Vochten zet de deuren open op zaterdag 12 en zondag 13 september. Ontdek meer dan 40 jaar vakmanschap en kom eens praten over uw droomproject. Bezoek ons nu zaterdag of zondag in Kalmthout van 10 tot 5.
2: Het is fijn wonen met Bruinzeels Vochten.
1: Ontdek onze realisaties op bruvo.be.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
6: Het beste uit de 60s, 70s en...

0: Candy Staten en Young Hearts Run Free.
1: De Big Five, Soul en Disco.
0: Vrijdag komt hij er al aan, een tweede lijst in een rijtje van vijf in de Big Five natuurlijk. Want ja, september is de maand van de Big Five met vijf vrijdagen na elkaar, vijf

0: toplijst uit 5 genres. Vorige vrijdag de Big Five Mondial als eerste. Een hele geslaagde lijst met de anderstalige muziek. En komende vrijdag wordt het minstens even leuk. Met de hele dag de grootste soul- en disco-hits. Jij kan je 3 favorieten kiezen via onze website nostalgie.plus. En dat heeft Peter uit Bokrijk ook gedaan. Peter, een goede middag.
1: Een goede middag, Seb.
0: Peter, een top 3. Zeg eens, wat staat er in jouw lijstje?
1: Daar staat in, ik dacht, Evelyn Champagne King met Shame. Uh-huh. Daar staat in The Tramps met Disco Inferno. En daar staat ook Van McCoy met The Hustle.
0: Ja, en je schrijft erbij muziek uit mijn wonderjaren. Neem ons eens mee naar die tijd. Hoe oud was je toen bijvoorbeeld, Peter?
1: Ja, ik denk de hoogdagen van de disco was ik een 14, 15, 16 jaar. Dus dat zijn echte jaren dat we, ja. Ik toch vrij veel met muziek bezig was.
0: Ja.
1: En ja, op school was het een soort competitie, zeg ik niet. Maar ja, ofwel was je een disco-kikker, ofwel was je naar de punk muziek aan het luisteren. Dus ik ben altijd met de disco-sector gebleven en ja. Heb er nooit spijt van gehad.
0: Ik kan me voorstellen. Het is de tijd van Studio 54, de discotheken en dergelijke natuurlijk. En dat is helemaal jouw ding, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Studio 54, dat sprak toen tot de verbeelding voor ons. En ja, ik dacht er altijd aan New York. En oké, omdat de discotheek dan natuurlijk gevestigd was. En dan is er, ja, of het toen wel is, ik weet het niet. Maar een 20 jaar geleden zijn wij voor een weekje naar New York geweest.
0: Ja?
1: En ik weet nog goed dat ik in de hotelkamer mijn radio opzette. En op die lokale radio was dat weekend Studio 54 weekend.
0: Dus, allee.
1: of het toeval is, ik hoop het.
0: Ja, straf. Wat een toeval inderdaad. Goed, Evelyn Champagne King staat in jouw top 3. Dat ga ik spelen, dat nummer, die Shame. En daar heb je een herinnering aan de kermis, dacht ik. Hè? Vertel eens.
1: Ja, heel vaak. Ja, ik herinner me nog dat we dan 's middags uit de school naar de kermis gingen, de lokale kermis. Mochten we niet, maar ja, we deden het toch. En ik weet dat we dan als stoere jongens op de busauto zaten en dat die muziek speelde. Dus dat is nog een vage herinnering daaraan. Dus.
0: Fijn. En wel terug naar de boxauto's met Evelyn Champagne King. En laat ons hopen dat het hoog eindigt, hè, in de Big Five Soul & Disco.
1: Dat hoop ik, ja. Oké.
0: Super, Peter. Dank je.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus. Your golden years.

Luc stuurt dat hij ook helemaal weg is van dit nummer. En dan zeker van de saxofoon. Shame Evelyn, Champagne King. En zometeen ABC met Pose and Arrow. Eerst weg op voor files. Even kijken waar je een kwartier of meer verliest. De langste file vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je 3 kwartier aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 Jabeke-Gent is het een half uur tussen, of ter hoogte van Jabeke tussen Zandvoorde en Jabeke. Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Sint-Stevens-Wolen tot Tervuren. En dan nog eens 20 minuten van Groenendaal tot Waterloo. Op de A201 Brussel-Zaventem 20 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem. E313 vanuit Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot de Herentals-West. Op de Brusselse buitenring een kwartier extra van Wezenbeek op hem tot Diegem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Niet vandaag, alhoewel het hier ondertussen ja, wel goed bewolkt aan het worden is. Maar dat is geen erg als je gewoon binnen zit. Net als Maya die stuurt dat ze die Have You Ever Seen The Rain straks nog eens op gitaar gaat proberen. Altijd een goed idee. Wat je ook aan het doen bent, gitaar spelen, iets lekkers al aan het voorbereiden voor het eten straks. Of wat dan ook, je doet het met de muziek van Nostalgie. En met een van de allereerste soul classics van Supremes, so where did our love go?
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
11: Nog even, alles goed.
10: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
12: Come on.
10: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Your golden years

0: Veel leuke gitaarlijntjes toch in de 70s. Hè? Dit ook, Smokey Lay Back in the Arms of Someone. Of straks bijvoorbeeld met A Hot Chocolate. You Sexy Thing na King.
1: Vreewijs.
0: En natuurlijk ook de dialecten op maandag. Want ja, Vlaanderen is rijk aan heel veel mooie en unieke dialecten. Doorgegeven van generatie op generatie. Elk met zijn eigen charme en eigen woorden ook. Maar wat betekenen ze en hoe zijn ze ontstaan? Iedere maandag leren we in Good Vibrations bij over één specifiek dialectwoord. En vandaag doe ik dat samen met Roxanne van den Bergen van de vakgroep Taalkunde aan de Universiteit Gent. Roxanne, een goede middag.
2: Goedemiddag, Sebastian.
0: Roxanne, over welk woord wil je het vandaag hebben?
2: Ik wil het vandaag hebben over de naam Mieke Langbeen.
0: Mieke Langbeen, zeg ik dat goed?
2: Ja,
0: okay.
2: Ja, inderdaad.
0: Mieke,
2: ja.
0: Langbeen. En waar in Vlaanderen, in welke streek wordt dat gebruikt?
2: Wel, het komt vooral voor in Vlaams-Brabant. Boven Brussel eigenlijk, zo'n beetje de streek van Mechelen puur. Maar ook in het zuiden van, ja, aaneensluitend het zuiden van de provincie Antwerpen.
0: Oké, okay,
2: niet zo'n ruim gebied, maar ja.
0: Ja. Het is aan mij om te raden wat dus Mieke Langbeen wil zeggen. Ik ben zelf niet zo thuis in het plaatselijk dialect daar. Maar gelukkig maak je er een multiple choice van. Je hebt drie keuzes.
2: Ja. De eerste optie is hooiwagen. De tweede optie is een soort struik met lange twijgen. Mm-hmm. En de derde optie is reiger.
0: Oké, een hooiwagen dus, dat is een soort spin. Een struik met lange twijgen of een reiger. Eén van die drie moet dus een Mieke Langbeen zijn. Wat zou het kunnen zijn? Langbeen, dan denk je natuurlijk, je hoort het langbeen, lange benen. Een reiger is natuurlijk een vogel die ook relatief groot is, mm-hmm, met wat langere benen. Dat lijkt een voor de hand liggende te zijn. Maar dat zou je ook kunnen zeggen bij, bij lange twijgen dus, inderdaad, van een struik. Of een hooiwagen heeft op zich ook wel lange poten, dus... Heel eenvoudig vind ik het niet. Ik weet niet waarom, maar mijn gevoel gaat naar het eerste, naar hooiwagen. Ik ga die keuze maken. Klopt dat, Roxanne?
2: Ja, dat klopt. Okay. Je gevoel klopt. Ja. Het is ook een beetje de tijd van het jaar die inspiratie heeft gegeven voor mij. Dus Mieke Langbeen is een hooiwagen. En ja, we weten, het is een soort spinachtige die vooral opvalt door zijn dunne, lange poten die eigenlijk hoog boven het lijf uitsteken. En als we er eentje zien, dan schrikken we misschien altijd wel een beetje.
0: Mm-hmm.
2: En in de Vlaamse dialecten verwijzen heel veel namen naar dat opvallende uiterlijk van die hooiwagen.
0: Ja.
2: Dus we komen eigenlijk zo een beetje de evidente namen tegen als langpoter, langbeen. Maar in sommige dialecten hebben ze daar dus een persoonsnaam aan toegevoegd, zoals in dit geval Mieke. Mieke Langbeen of Mieke Been of Mieke Langpoot. En dat is eigenlijk een beetje iets wat we zien met veel namen voor zo diertjes, kleine, vriemelende diertjes waar we bang voor zijn en die zo wat heftige reacties oproepen.
0: Ja.
2: En dan voegen we er een soort koosnaamje aan toe als Mieke.
0: Alsof het minder erg is.
2: Alsof het minder erg is, ja. En we verpersoonlijken of vermenselijken eigenlijk dat enge diertje. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij een fruitmade. Nee, zo'n wormpje dat in een appel zit.
0: Ja.
2: En als we in de appel bijten, schrikken we plots van zo'n made. En dus in dezelfde streek wordt zo een beestje Mieke Maaike genoemd of Mieke Made.
0: Okay.
2: Om dezelfde reden eigenlijk.
0: Ja, nog weer die Mieke inderdaad die erin terugkomt. Heb jij zelf, Roxanne, schrik van hooiwagens of valt dat mee?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb echt totaal geen schrik van spinnen of hooiwagens.
0: Ja.
2: Nee, ik laat ze gewoon zitten.
0: Het is een leuk woord, de Mieke Langbeen. Hoe zit het eigenlijk elders in Vlaanderen? Zijn er nog andere dialectwoorden voor een hooiwagen? Wellicht wel.
2: Ja, wel, in Limburg heb je ook ooievaar. Misschien heel vreemd, maar
0: die
2: de hooiwagen wordt daar ooievaar genoemd.
0: Ja.
2: En waarschijnlijk ook door het spichtige karakter van die lange poten en dan die lange bek. Of een wegwijzer komen we ook voor. Dus eigenlijk allemaal woorden die verwijzen naar het uiterlijk van die lange poten die zo alle richtingen uitgaan.
0: Ja, fijn. Goed, ik krijg er al een klein beetje kriebels van om er al een paar minuten over te praten.
2: Dat is niet nodig.
0: Nee, maar de Mieke Langbeen was dus ons dialectwoord van de dag. Ja. Het wordt gebruikt.
2: Heel mooi,
0: Vlaamse Brabant, regio Mechelen ook geef je aan. En willen hooiwagen zeggen. Roxanne, dankjewel voor de duidelijke uitleg. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dag Sebastian. Dag.

Alsof het niks is, die hoge noten Love and Pride van King. Zometeen aan met jouw verhaal. En naar aanleiding van het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM heeft Anne het over mensenkennis. Ben jij daar goed in? Kan jij mensen goed inschatten? Reageer via nostalgie.plus of WhatsApp. Mag je nu al doen? Dan hoor je jouw verhaal misschien straks wel. Dit is Hot Chocolate nog. I

0: Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Zalig.
4: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
5: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
4: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
6: Recordtemperaturen op sommige plaatsen in Frankrijk en ook hier nog een warme septemberdag. En aan het eind bekende classics en nieuwe verhalen. En voor het nieuws van 6 kloppen we aan bij Simon.
7: Goedenavond. Zo'n 80% van het Belgische gevangenispersoneel heeft het werk neergelegd. De Sibiers zijn gisteravond begonnen aan een vijfdaagse staking uit protest tegen de aanhoudende overbevolking, het schrijnende personeelstekort en de gebrekkige veiligheid. Om een minimale dienstverlening te garanderen zijn vandaag al tientallen personeelsleden opgevorderd en moest in één gevangenis de politie bijspringen. Eerder overleg van minister van Justitie Annelies Verlinde leverde volgens de vakbonden niets op. De actie loopt nog tot vrijdagavond. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een nieuwe kredietlijn van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de aanleg van het Prinses Elisabeth-eiland. Het is de grootste lening ooit van de EIB voor een afzonderlijk energieproject. Het geld wordt gebruikt voor het transformatorstation en de wisselstroomkabels naar de kust. De totale eerste fase van het kunstmatige eiland kost zo'n 3,6 miljard euro. Elia benadrukt dat de voordelige Europese levensvoorwaarden meehelpen om de uiteindelijke factuur voor burgers en bedrijven te drukken. Een 40-jarige man uit Blankenbergen is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval langs het kanaal tussen Gistel en Oudenburg. In een flauwe bocht verloor de motorrijder de controle over zijn stuur, waarna hij over een haak werd gecatapulteerd en zo'n 100 meter verder in een diepe gracht belandde. De brandweer moest een ladderwagen inzetten om het slachtoffer uit de gracht te bevrijden. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Oostende gebracht. Vanavond steeds meer bewolking vanaf het westen. Vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna wel regen en buien vanaf de kust. Temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken, met enkele buien en onweer in het noorden van het land. Maxima tot 19 graden.
6: Ja, helaas, daar zijn de wolken. Dankjewel, Simon. En de files nog een paar aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 41 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E40 Jabbeke-Brugge verlies je 36 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke. Op de A201 Brussels hoofdstedelijk gewest Zaventem zijn dat 21 minuten tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. En op de E314 Leuven-Lumme verlies je 21 minuten door een ongeval van Holsbeek tot Aarschot.
8: Jouw verhaal met

Gimme, gimme, gimme en Abar. Bijna 6:07. En fijn dat je erbij bent met je voeten nog onder de tafel misschien. Laat dat smaken als dat het geval is. En ondertussen golden classics en verhalen. En daarvoor liet ik me inspireren door een nieuw seizoen van De Verraders dat gisteren van start ging op VTM. Ik wil eens weten, hoe zit dat met jouw buikgevoel? Had jij ooit zo'n moment waarop je dacht, dat is hier niet pluis, en bleek jouw gevoel te kloppen? Wanneer heeft een eerste indruk je compleet misleid? Of ook, wie in jouw omgeving heeft volgens jou een feilloze neus voor mensen en situaties? Jouw buikgevoel, hoe staat het daarmee? Ik luister graag via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

We live as one, al meer dan een halve eeuw dromen van een betere wereld met John en Yoko. Buikgevoelverhalen vanavond over een al dan niet feilloze eerste indruk. Els heeft zich zo ooit vergist in een collega. Mijn gevoel zei, daar ga ik mee botsen. Elke was heel direct, oei oei, keek je strak aan en zei precies wat ze dacht. Moeilijke madame, volgens mij, dacht ik toen. 3 maanden later had ik een probleem met mijn baas en toen was zij de enige die voor mij opkwam. Vandaag is ze nog steeds een van mijn allerbeste vriendinnen. Nostalgie Plus.

0: Je buikgevoel als radar om het juiste meisje op te sporen. Zoiets bij Racy and Some Girls. Niet helemaal verbazend, na één aflevering van De Verraders is er één veelbesproken figuur en zijn naam is Ruben van Gucht. Hij zorgde meteen voor ophef door een horloge mee te smokkelen voor de doodskistopdracht. De bedoeling was om op gevoel 10 minuten in de kist te timen. Maar veel gevoel kwam daar bij Ruben niet aan te pas. Ik ben nu al benieuwd naar het vervolg. Hier vervolgen we alvast stevig met een schitterend gitaargeluid zo dadelijk uit de 70s na een lieflijke Madonna.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, stevig het weekend nog even achterna. Blackberry en Ram Jam. Afgelopen vrijdag onze eerste van vijf bijzondere vrijdagen met de Big Five mondiaal. Nu vrijdag schuif je hier aan voor een hele dag soul en disco met de 100 beste. En welke dat zijn, dat mag jij bepalen via nostalgie.plus. Jouw top 3 of een suggestie. Allemaal welkom via onze website. Mark stuurde ons ook een speciale suggestie. Hij schrijft vreemd dat Liquid Gold ontbrak in jullie lijst. Goedenavond, Mark.
1: Dag Anne, goedenavond.
0: Je vond het vreemd, verklaar je nader.
1: Ja, er is altijd een liedje dat mij is bijgebleven uit mijn jeugd. Uit de tijd dat ik naar de dansing ging, in eind van de jaren 70, begin van de jaren 80. Dat is een van de liedjes die me altijd is bijgebleven.
0: Ja.
1: Dat ze draaiden in de dansing eigenlijk.
0: Het is ook wel een opvallend nummer, hè? Zeker ook zo het begin van de plaat.
1: Ja. Ja, dat is waar. En de andere die ik dan wel geselecteerd heb, hadden ook te maken met een bepaalde dansing of zoiets. Of die hielden toch rekening met de... Of die brengen mij terug naar die jaren eigenlijk.
0: Ja. Ja. Bedoel je elk nummer eenzelfde dansing of verschillende dansings?
1: Nee, dat waren eigenlijk verschillende.
0: Ah ja.
1: Het zijn eigenlijk... ik kom uit de streek van Dendermonde-Aalst en daar waren in die tijd toch nog redelijk veel dansings eigenlijk. Alhoewel, als ik jonger was, dan ging ik daar nooit meer naartoe. Dan ging ik altijd naar CD's. Hè, die vroeger nog altijd...
0: Ja, de vuiven van nu, hè?
1: Ja. De vuiven van nu.
0: Ja. Gebeurt dat nog, vuiven?
1: Ja, ik weet het. Nu, daarachter ging ik dan naar dansings. Wat ik dan wel de disco hoorde, die ik altijd wel graag had gehoord. En daar zijn, als ik bij jullie muziek hoor, kan ik zeggen... Ah ja, dat werd gedraaid in die dansing specifiek of in die dansing eigenlijk.
0: Ja. En dan ben je daar even terug.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En ik ondervind hoe ouder ik word, hoe nostalgischer ik eigenlijk word.
0: Ja.
1: Maar ik ben blijkbaar niet de enige dat ik soms mensen hoor. Ja,
0: ja nee.
1: Dat waarschijnlijk, ja, dat brengt ons terug. Dat is misschien met ouder te worden, dat we daar meer weemoed naar hebben, naar de tijd van toen misschien.
0: Ja, dat is zo. We zijn niet ver van onze grootouders dan, denk ik. Hè, die dan op zondag aan de tafel, vroeger was toch allemaal veel beter. En de jeugd van tegenwoordig.
1: Oh, ja.
0: En dat. Ja, je betrapt je daar soms op, hè? Allee, ik toch? Dat je iets dergelijks zegt?
1: Ja, ik vraag me soms nu af wat dat de jeugd nu... Ze zeggen dat er zoveel alleenstaanden zijn, ook mijn dochter is alleen.
0: Ja.
1: Ik vraag me soms af, ja, wat vinden ze nog een partner of zoiets? Want vroeger had je echt dansings, vuiven en dergelijke. En heel veel. En dan kwam je elkaar wel tegen, bijvoorbeeld in de kuskusdans of zoiets.
0: Ja.
1: Ja, en nu, dat valt allemaal zo toch voor een stuk weg. Ja.
0: Ja. Goh, ik denk, het zal zijn weg wel vinden zeker, hè, Mark?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Goed,
1: ja,
0: we gaan eens...
1: Ik ben wel blij dat ik die tijd heb meegemaakt, alleszins.
0: Ja, dat je hem hebt meegemaakt. En dat hij voorbij is ook dan.
1: Ja, spijtig genoeg wel, ja.
0: Ja. Goed, we gaan eens even terug met Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy. Dankjewel voor je suggesties, Mark. En veel luisterplezier vrijdag, hè.
1: Zeker en vast.
0: Groetjes.
1: Dan mag je
0: spreken.
1: Ja.
0: Joe.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: Onmiskenbaar. Adamo uit 67 alweer met Inch à la buikgevoel verhalen op Nostalgie Plus vanavond. Mark volgde zijn buikgevoel en miste Liquid Gold in onze Big Five Soul & Disco. Daarnaast koos hij voor Again van The Night People, Heaven Must Be Missing an Angel, dat is eentje van Tavares. En van Dan Hartman, Instant Replay. Jouw favorieten, meer dan welkom via onze website. Stemmen maar dus. En voor zo dat heerlijke geluid van Donald Fagen na nog een streepje zon. Nostalgie
1: Plus. Al je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
3: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
3: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
3: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Goh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
14: DSM Keukens.
13: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Na een heerlijke maandag, Katrina and the Waves. In dezelfde sfeer, Walking on Sunshine. Mijn zus heeft een irritant straf buikgevoel, laat Anja weten. Als zij zegt, ik vertrouw die niet helemaal, dan wordt de rest van de familie al zenuwachtig. Ooit stelde ik haar een nieuwe vriend voor. Ze was vriendelijk, maar achteraf zei ze, pas een beetje op. Ik vond dat onzin, maar 4 maanden later bleek dat hij over zowat alles gelogen had. Wanneer voelde jij dat er met je voeten werd gespeeld? Jouw buikgevoelverhaal via nostalgie.plus en ondertussen een stapeltje gouden classics. Na 7 uur zijn er nog The Lovin' Spoonful, Lynn Collins en Queen. En hier nog dat heerlijke stemgeluid van Donald Fagen bij Steely Dan. Do it again.

0: goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond iets Italiaans?
19: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Amai, la vita is echt wel bella.
19: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delhaize. Mee met het leven.
21: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
22: Dank u, Imoweb!
23: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
24: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
23: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
24: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
23: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
25: Dom, 4 chefs van Jan. We zijn weer.
26: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
27: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
25: De Brusse invasie.
28: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
27: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
28: Oh. Niklas, daar joh.
27: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
28: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
29: Buiten eten, ik denk dat het nog kan vanavond. Ik

0: je ondertussen nog een stapeltje heerlijke classics op en luister naar jouw verhaal. Your golden years, nostalgie plus. En naar het nieuws van 7, dat krijg je van Simon.
1: Goedenavond. Langs een weg in Onet houden speuters al enkele dagen nieuwe zoekacties in het onderzoek naar de dood van de 5-jarige Timeo en zijn 29-jarige vader Brian. Hun lichamen werden 2 weken geleden aangetroffen nadat ze 2 maanden vermist waren. De autopsie bracht nog geen duidelijke doodsoorzaak aan het licht. Volgens de advocaat van de moeder zoekt de politie specifiek naar de ontbrekende gsm van de vader. Die kan cruciale aanwijzingen bevatten over de precieze omstandigheden van het drama. Hoogspanningsnetbeheerder Elia leent 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank voor de bouw van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland in de Noordzee dat stroom van windparken naar het vasteland moet brengen. Met het geld worden onder meer grote stroomkabels en een transformatorstation betaald. Omdat het om een lening met voordelige voorwaarden gaat, moet dit volgens Elia helpen om de energiefactuur voor gezinnen en bedrijven te drukken. In Frankrijk is gisteren de warmste septemberdag ooit gemeten. In de zuidelijke gemeente Lavour klom het kwik tot maar liefst 40,3 graden Celsius. Dat meldt Weerdienst Meteo France. Daarmee sneuvelt het vorige nationale septemberrecord van 2022 van 40,2 graden. Door de aanhoudende droogte en extreme temperaturen geldt in 6 Franse departementen code oranje en waarschuwen de autoriteiten voor een verhoogd risico op bosbranden. Vanavond steeds meer bewolking vanaf het westen. Vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. Maximaal van 13 tot 17 graden. Morgen start bewolkt en droog. Daarna wel regen en buien vanaf de kust. Temperaturen van 18 tot 22 graden. Woensdag begint met brede opklaringen. In de namiddag meer wolken met enkele buien en onweer in het noorden van het land. Maximaal tot 19 graden dan.
2: Verhaal met

Ooit werd Freddie Mercury door een persoonlijke manager verraden toen die verhalen over Freddie's privéleven en relaties aan de Britse tabloids verkocht. Freddie kon dus duidelijk niet op zijn buikgevoel rekenen. En hoe zit dat bij jou? Gisteren startte een nieuw seizoen van De Verraders op VTM en ik dacht daarbij, kende jij ooit zo'n moment waarop je je verraden voelde, waarop je dacht, die persoon, die situatie vertrouw ik niet, en bleek dat gevoel te kloppen of zat je er helemaal naast? Kan ook natuurlijk. Jouw buikgevoelverhalen, hier zijn ze welkom via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800 en misschien tot zo, hè.

Sunshine Band. 9 songs van deze groep in onze keuzelijst voor de Big Five Soul en Disco van vrijdag. En misschien weet jij er nog eentje. Plak hem erbij dan via onze website nostalgie.plus. Voel jij aan wanneer het niet pluis is? Johan uit Brugge schrijft: ik werkte vroeger in de verkoop en leerde daar als geen ander mensen lezen. Luide klanten die alles wisten en uiteindelijk helemaal niets kochten. En dan had je die stille types die rustig rondkeken en ineens een grote bestelling plaatsten. Mijn baas zei altijd: durf te vertrouwen op het onverwachte en ik kan hem geen ongelijk geven, zegt hij nog.

0: hooked on a feeling. Koken is iets wat je ook prima kunt op buikgevoel. Maar een beetje inspiratie af en toe is geen luxe, vind ik zelf. Vandaag vulde chef Timon Bijleen de boterhammendozen van kind of kleinkind. En morgen staat er iets met bloemkool op het menu tussen 10 en 12. Geen kaassausje erbij, waarschijnlijk. Don't You Want Me, Human League. Na een heerlijk stevige Steppenwolf zo dadelijk.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het

0: www.centerparks.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Ben jij een ochtendmens
3: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
7: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
6: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Danny was het er helemaal mee eens. That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band van daarnet. Verdient absoluut een plaats in de Big Five Disco, Soul en Disco van nu vrijdag. En wat nog? Laat je inspireren door onze lijst die je vindt via nostalgie.plus en dan doorklikken naar de Big Five. Of je stelt zelf één of meerdere nummers voor. En als je er een fijne anekdote bij hebt, geef die dan zeker ook even mee. We bellen je heel graag op om daarover te horen. Vrijdag dus, dansfeest met de Big Five Soul en Disco met Tony vanaf 10 uur 's ochtends.
1: 5 vrijdagen.
2: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.
3: Nostalgie. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. 'Cause we realize 2 things, that you aren't doing anything.

Crimson Colonnades, like Usual. Met de nostalgie aan deze plaat, misschien ook de herinnering aan de tijd waarin je als kind een eigen taaltje ontwikkelde. Adriano Celentano. En dan nu, voor ze de Pretenders oprichtten, werkte Chrissy Hynde in de legendarische punkshop van Vivienne Westwood en Malcolm McLaren. En ze stond er zelfs ooit op om met Sid Vicious te trouwen, om haar verblijfsproblemen op te lossen. Hoe dan ook, we vieren feest vandaag. 75 lentes jong. Proficiat, Chrissy.

0: Sophia is er ook bij vanavond. Blij met you too daar straks. En over dat buikgevoel zegt ze: hey Anne, dat is toch iets speciaals, hè? Hoe meer je dat negeert, hoe meer het achteraf gelijk heeft. Jouw buikgevoelverhalen en onze classics. We trekken naar Volendam zo dadelijk voor eentje uit 74. Eerst halen we Tracy aan het stuur.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

sommige plaatsen in Frankrijk sneuvelen de warmterecords op deze 7e september. Wie nu nog afreist, het kan nog flink heet worden. En trouwens, ben jij ooit al eens alleen op reis vertrokken? En zo ja, wat vond je daar dan zo fijn aan? Dat wil ik morgen van je weten, jouw alleen reisverhaal. Delen kan nu al via nostalgie.plus. We trekken alvast naar de States met Supertramp na 8 uur. En eerst is er nog plaats voor romantiek met Billy Paul. En zie je wel, het zomert nog.

0: favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Seb, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

0: je favoriete stemmen zijn terug bij Nostalgie Plus. Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
1: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Maré in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
0: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
0: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Soul & Disco.

0: podcast.
1: Dit is de Actua podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA. Deze week komt de zaak van Yannick Verdijk voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Op 28 september 2022 viel de politie binnen in zijn appartement in Merksem en 5 minuten later was hij dood. Bijna 4 jaar later weet zijn familie naar eigen zeggen nog altijd niet wat daar precies is gebeurd. En zo zijn er heel veel zaken. Hoe kan dit? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider.
2: De agent die aan de straatkant stond, heeft geschoten om zogezegd de aandacht af te leiden van Yannick. Maar hij heeft niet geschoten in de muur waar Yannick dan zou gezeten hebben, maar hij heeft eigenlijk geschoten in de richting van de badkamer. En de badkamer is hier door dat smalle gangetje. En hij heeft een aantal kogels hier door de jassen uit. Dus hier zie je ook nog de nummerkjes, maar ook onderaan de kogelinslagen.
1: Dag Nette Loots, journalist bij GVA.
3: Dag Nathalie.
1: Wie hoorden we hier net?
3: We hoorden zo net de zus van Yannick Verdijk, de jonge man die is doodgeschoten in september 2022 bij een huiszoeking door de politie.
1: Ja, want jij hebt je verdiept in de verhalen en de cijfers van dodelijk politiegeweld. Nu, voor we in de details daarvan duiken, algemeen, wil ik toch wel eerst even terug naar die zaak van Yannick. Neem ons even mee naar 28 september 2022. Wat is er toen precies gebeurd in zijn appartement?
3: Wel, die huiszoeking die kaderde eigenlijk in een onderzoek van het federaal parket naar extreemrechtsterrorisme. Daarbij werden die ochtend verschillende huiszoekingen op verschillende plaatsen in Antwerpen en ook in de stad Gent gehouden. En Yannick was daar één van. Nu, wat is daar gebeurd? Ja, Yannick werd eigenlijk aanzien als het hoofd van een organisatie die eigenlijk een gewapend verzet tegen de overheid plande.
1: Hij was een prepper.
3: Ja, hij was ook een prepper. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk voorbereid was op noodsituaties, zoals bijvoorbeeld een oorlog dat uitbreekt, of de economische, als het mocht de economie instorten of zo. Dus op zo'n zaken was hij voorbereid. Hij was ook een goudhandelaar, dus zijn appartement was heel goed beveiligd. Hij was ook altijd wel op zijn hoede, bang om overvallen te worden. Mm-hmm. Maar hij was ook de voorzitter van de Sportschuttersfederatie.
1: Dan had hij wapens in huis.
3: Ja, klopt. Hij had heel wat wapens in huis. Vergunde wapens, weliswaar. Sommigen ook niet vergund. Dat waren dan oudere wapens die hij verzamelde. Dus ja, de politie was wel voorbereid op het een en het ander. Ze werden gebriefd over iemand met een fascistisch gedachtegoed. Iemand met veel wapens in huis. En iemand die graag schoot. Dus die ochtend om 5 uur zijn de speciale eenheden daar binnengevallen. Mm-hmm. 4:15 om precies te zijn. Nu, die inval die verliep niet zoals gepland. Want ja, die gepantserde deuren, ze wouden eigenlijk langs beide kanten invallen. Dus zijn appartement bevindt zich op het gelijkvloers. Iemand ging langs het raam een opening maken. En langs de achterzijde gingen ze eigenlijk de deur inbeuken. Nu, dat was een beveiligde deur. Dus dat heeft iets langer geduurd dan dat zij hadden gehoopt. En daarbij wouden ze eigenlijk gewoon Yannick uit zijn bed lichten, arresteren en meenemen voor verhoor.
1: Maar dat is duidelijk niet gelukt, want amper 5 minuten nadat die speciale eenheden daar zijn binnengevallen, was Yannick al dood. En vanaf dan lopen de versies uiteen. Er is nog altijd geen duidelijkheid over wat er zich daar precies exact heeft afgespeeld en hoe. En dan dat appartement van Yannick, dat wordt door de familie nog altijd exact zo gehouden als op die fatale dag. Want we hoorden net in het fragment ook, was dat de zus in het appartement. Dan vraag ik me af, waar hopen die mensen op?
3: Die mensen die hebben eigenlijk een paar maanden na de dood van Yannick reconstructie gekregen. Eigenlijk de politie die hun verklaringen uitlegde wat er is gebeurd. Mm-hmm. Maar nadat zij dan uiteindelijk volledige inzage in het dossier kregen naar het onderzoek naar de dood van Yannick, hebben zij eigenlijk opgemerkt dat er heel wat van die verklaringen niet kloppen. Mm-hmm. Ze kloppen niet met deskundige verslagen die zij zelf, want ze hebben zelf deskundigen ingesteld om toch nog maar eens te bekijken van, klopt dit wel? Mm-hmm. En die deskundige verslagen spreken dat ook tegen. Dus eigenlijk hetgeen wat zij vragen is een tweede reconstructie. 4 jaar, dus ook na de dodelijke schietpartij. En daarom hebben ze eigenlijk dat appartement bewaard, zoals ze het na het onderzoek hebben teruggekregen. Mm-hmm. Met nog de kogelinslagen, de stickertjes aan de muur, hier en daar nog een kleine bloedvlek. Ze hebben ook de wapens die Yannick zelf genomen zou hebben om zich te verweren, die leeg waren. maar ja, dat wist de politie uiteraard niet, nagemaakt, de gewichten ervan opgeschreven, eigenlijk om die tweede reconstructie, ja, zo waarheidsgetrouw te kunnen doen.
1: Ja, het is een toch wel bijzonder verhaal dat dan alles inderdaad nog zo intact is gebleven. Die mensen willen duidelijk antwoorden krijgen. Je bent daar zelf ook geweest, hè?
3: Ja, ja. Ik heb eigenlijk een soort van reconstructie van hen gekregen. Van in het appartement hebben zij dus echt laten zien van waar Yannick zat, welke wapens hij dan uit de kast had genomen, waar dat de politie is binnengevallen, waar dat die zaten. Dus ze hebben alle verklaringen van de politie uitgelegd. Maar ja, dat er dan geschoten is geweest. Yannick, zijn wapens waren leeg. Mm-hmm. Een agent heeft verklaard dat er op hem geschoten werd. Hij dacht dat dat Yannick was, dus hij schoot. Maar dat bleek dan niet Yannick te zijn. Dus is er een schietpartij geweest tussen de agenten zelf, tussen de speciale eenheden? Dat is allemaal nog heel onduidelijk.
0: Volgens de verklaringen zou hij achter de zetel gezeten hebben op die manier. Hij zou geschoten hebben, gericht hebben op deze manier. En de schotverwonding is veel lager dan de zetelstand hier. Dus wij trekken zeer in twijfel dat op die manier zou zijn gebeurd. Ten meer dat de kogel een dalend traject van meer dan 50 graden heeft in binnengaan in de buik en op slot van rekening terechtkomen naast de rectum. Voilà.
1: En hier hoorden we nog de vader van Yannick Verdijk, die je dan ook hebt gesproken toen je er was. Hè?
3: Ja.
1: Nu, ik zei het al bij het begin, helaas gaat het hier niet over een alleenstaand geval. Er zijn cijfers van het aantal mensen dat is gestorven na een politieinterventie. Hè?
3: Ja, die cijfers die zijn eigenlijk op basis van een onderzoek van de Tijd, Knak, Lviv en Lego. Hm. En zij hebben eigenlijk kunnen samenrapen dat er dus 120 mensen kort na of tijdens een politieinterventie overleden zijn. Dus mensen die in contact zijn gekomen met de politie.
1: Ja.
3: Wat niet wil zeggen dat de politie daar altijd een hand in had of zo. Dat kan ook gaan van mensen die, ja, iets medisch hebben voorgehad in een politiecel. Ook zelfdodingen in politiecellen, die zijn ook meegerekend. Alleszins cijfers die in de media zijn gekomen. Mm-hmm. Want officiële cijfers over hoeveel mensen dat er overleden zijn kort na of tijdens een interventie, die zijn er niet.
1: En hoe komt het dat die er niet zijn?
3: Goh, dat is een heel goede vraag. Dat is een vraag die ook de Liga voor de Mensenrechten zich stelt. Zij vinden het heel verontrustend dat er geen officiële cijfers over bestaan. Nog bij politie, nog bij het parket, Binnenlandse Zaken, Comité P. Want hoe kan je eigenlijk een beleid voeren of opleidingen aanpassen als je niet weet wat er aan een dode vooraf gegaan is?
1: Mm-hmm.
3: Dat is eigenlijk hetgene waar dat zij voor pleiten, dat er echt officiële cijfers komen over het aantal overledenen kort na of tijdens een politieinterventie.
1: Ja, ja, ja. En we gaan het nog hebben over een paar van die andere cijfers. We gaan er ook namen op plakken. Vorige week trouwens werd het ook nog maar eens duidelijk, hè. Toen werd in Eupen een man voor de ogen van zijn kinderen doodgeschoten door de politie. En er is uiteraard ook een van de bekendste cases is die van Jonathan Jacob. Hier horen we zijn vader.
4: Nadien, na het proces, is er nog meer rapporten geschreven. Dus het comité P schreef een rapport, Amnesty International, de VN wou uitleg over de dood van Jonathan. Ook de Raad van Europa publiceerde een rapport over België, waarover het over Jonathan ging.
1: Dat is een zaak die heel veel heeft losgemaakt, hè?
3: Ja, absoluut. Dat is echt een kantelpunt geweest. Het heeft ook heel veel veranderd, want bijvoorbeeld de Botinicus, het bijzondere bijstandsteam van de politie Antwerpen, is nadien ook hervormd geweest. En er is eigenlijk nadien ook pleit voor een meer menselijke aanpak bij de politie, door de politie.
1: Ja, en zo zijn er nog veel meer cases.
3: Klopt. Een andere bekende zaak is bijvoorbeeld Jozef Chovanec. Die is overleden in de luchthaven in Charleroi. Dat was in 2018. Daar zijn toen ook beelden van verspreid geweest door de familie eigenlijk. Die heel veel publieke verontwaardiging teweeg heeft gebracht. Denk maar aan die beelden in die cel waar dat dus een politievrouw een Hitlergroet doet. Mm-hmm. Daar eigenlijk wat plezier staat te maken. Dat was een vreemd beeld.
1: En dan is er ook bijvoorbeeld nog de zaak van Pieter Aerts.
3: Ja, dat is een Antwerpse zaak. Pieter Aerts was een jonge man die eigenlijk met psychische problemen kampte. En die is in 2019 doodgeschoten door de politie in zijn appartement, nadat zijn familie eigenlijk zelf de politie had gecontacteerd om te gaan kijken hoe dat het met hun zoon gesteld was. Want ze hadden hem al enige tijd niet meer gehoord. En ze, als ze langskwamen bij zijn appartement, dan deed hij ook niet open. Mm. Dus de politie ging daar eigenlijk om te kijken hoe gaat het met die man. En het is daar uiteindelijk uitgedraaid tot een schietpartij. En hij is dus met 8 politiekogels om het leven gekomen.
1: En dan hebben we het alleen nog maar over de namen die breed in de media zijn geweest, die bij de meeste mensen een belletje doen rinkelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel zaken, die staan allemaal ook op zich. En er is ook altijd de kant van de politie. Heb je die kant ook gehoord?
3: Ja, voor die dossier ben ik eigenlijk te raden gegaan bij Koen Klone, een advocaat die eigenlijk heel vaak politiemensen in dit soort zaken bijstaat. Nu, gelukkig komen dit soort zaken zelden voor, dodelijk politiegeweld. En hij is ook voormalig politieman. Hij heeft 20 jaar bij de politie gewerkt.
1: Dus die kent de twee kanten.
3: Klopt. Tijdens zijn politiecarrière is hij niet alleen beschoten geweest, maar hij heeft ook zelf schoten gelost. Ja. Dus hij weet ook hoe het is om als politieman een schot te lossen. Mm-hmm. En wat voor impact dat heeft, niet alleen op jouw mentaal welzijn, maar ook professioneel.
1: Ja, en dan weet hij ook waarom het zo moeilijk is om in zo'n zaken snel duidelijkheid te kunnen geven.
3: Ja. Nu, we mogen niet vergeten, de politie heeft een monopolie op geweld. Zij mogen geweld gebruiken, maar dat is strikt afgebakend door de wet. Dus dat geweld moet wettig zijn, proportioneel, en er mag geen minder ingrijpend alternatief bestaan.
1: Wat is een minder ingrijpend alternatief? Als in, hoe snel kun je dat ook bepalen in zo'n situatie?
3: Minder ingrijpende alternatieven zijn bijvoorbeeld het gebruik van pepperspray, of je wapenstok nemen, of meer in gesprek gaan. Of, dat zijn eigenlijk zaken, dat is heel moeilijk in te schatten. Achteraf is dat heel gemakkelijk. Ze hadden misschien meer in gesprek moeten gaan. Of hij had zijn pepperspray kunnen nemen. Maar stel je maar eens voor, je komt als politieman of vrouw in heel dreigende en moeilijke situaties terecht. De politie wordt niet alleen opgeroepen bij geweldfeiten, maar ook bij mensen met een psychose, mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het is heel moeilijk om in te schatten hoe dat die persoon gaat reageren. Mm-hmm. En als er dan in zo'n situatie een persoon met een mes op jou afkomt gelopen, wat is jouw eerste... Hoe ga jij jezelf verdedigen? Hoe ga jij de mensen rondom jou verdedigen? Dus als je dan je wapen trekt, dan zeggen ook heel vaak mensen van, hadden ze maar op de benen of op de armen geschoten. Ja. Maar het is echt in een seconde dat die mensen moeten beslissen van, schiet ik niet.
1: Maar zijn ze daar dan niet voor opgeleid?
3: Wel, zo'n opleidingen bestaan uit scenario's. In zo'n scenario kan het bijvoorbeeld zijn dat er inderdaad iemand met een mes op jou komt afgelopen. Maar in zo'n opleidingen ga je er ook niet vanuit dat de persoon die op jou komt afgelopen, dat die jou effectief wil pijn doen, verwonden of doden. Dus agenten opleiden voor dat soort momenten, dat zij echt moeten hun eigen leven en dat van omstaanders moeten beschermen, dat is heel moeilijk.
1: Ja, Nette, ik snap het. Het is een heel complexe situatie. Je moet ook geval per geval bekijken. Maar je zal maar een kind hebben dat in een psychose schiet, dat voor de rest geen geweld in zich heeft. Ik snap dat die ouders dan met vragen blijven zitten.
3: Ja, absoluut. En zij hopen eigenlijk ook gewoon op antwoorden of gewoon op een verklaring van, waarom heeft de politie die beslissing gemaakt of hebben zij die stappen ondernomen? En dat is gewoon heel moeilijk, omdat zeker in zo'n gerechtelijke procedure, dat is dan met advocaten. Het is niet dat zij die politiemensen zelf kunnen spreken.
1: Er zullen ook veel dingen zijn die wij niet zien natuurlijk. Wordt daarop ingezet? Zijn daar gesprekken tussen de twee partijen achter gesloten deuren?
3: Voor zover ik gehoord heb van de ouders die ik gesproken heb, niet. Het is eigenlijk vooral wachten tot die gerechtelijke procedure. Want kijk nu bijvoorbeeld de familie van Jonathan Jacob. Zij hebben 7 jaar geprocedeerd eigenlijk tegen de politiemensen om antwoorden te kunnen krijgen op waarom zijn zij zo tekeer gegaan in die cel. Waarom is die beslissing gemaakt om daar binnen te vallen terwijl hun zoon eigenlijk niemand pijn deed of zo in die cel. Of toch voor niemand een gevaar vormde. En na die 7 jaar, want uiteindelijk is daar wel degelijk een uitspraak in gekomen. Het gebeurt niet vaak dat agenten veroordeeld worden voor onopzettelijke doding. Maar in dit geval is dat wel gebeurd. Mm-hmm. De hoogste straf was daarbij voor de teamleider van het bijzondere bijstandsteam. En dat was 9 maanden met uitstel. Mm-hmm. Nu, achteraf hebben zij aan herstelbemiddeling gedaan. En daarbij hebben ze eigenlijk verschillende partijen gevraagd, de familie dan, om in gesprek te gaan met hen. En de teamleider van het bijzondere bijstandsteam is daarop ingegaan. En daar hebben ze een gesprek mee gevoerd. En dat was voor hen eigenlijk veel meer waard dan ja, die 7 jaar procederen. Omdat in dat gesprek heeft de teamleider eigenlijk uitgelegd van... Kijk, wij hebben daar ook een fout gemaakt. Ja. Wij hebben daar ook fout ingeschat. Zij zijn opgeleid om eigenlijk een target, want zo noemen ze dat daar, in bedwang te houden. En dat was ook gevraagd. Hou hem in bedwang, zodat de arts op een veilige manier een kalmeringsmiddel kan toedienen. Mm-hmm. En ja, dat betekende voor die familie zoveel. Want ja, zij hebben ook een groot schuldgevoel. Zij hebben ook een fout gemaakt, zeggen ze zelf. Dus dat er dan ook nog eens erkenning komt... dat van de andere kant, dus van de kant van de politie, dat zij een fout hebben gemaakt, ja, dat betekende voor hen echt heel veel.
1: Ja, dat is dan een relatief goede afloop, maar dat moet dan 7 jaar duren.
3: Ja, politie, man of vrouw, het is moeilijk om voordien sorry te zeggen, want dat wordt vaak gezien als een schuldbekentenis. En dan zijn ze eigenlijk bang dat de nabestaanden daarmee naar de Belgische staat gaan om hen dan alsnog aan te klagen. Mm. Maar dat is ook iets waar dat de Liga voor Mensenrechten voor pleit, voor eigenlijk meer transparantie, omdat een sorry, dat hoeft niet altijd een schuldbekentenis te zijn.
1: Okay.
3: Maar sorry kan ook gewoon zijn van, kijk, ik heb als agent of als ja, politieman of vrouw mijn job correct uitgevoerd, maar ik vind het erg dat dat de uitkomst was, dat die persoon overleden is en daar heb ik spijt van. Mm. Dat zou ook gezegd kunnen worden, maar dat wordt eigenlijk heel weinig of te weinig gedaan.
1: Ja, maar dat zou wel goed zijn voor de gemoedsrust van die familie, dat ze dat veel vroeger te horen krijgen natuurlijk. Brengt ons terug bij de zaak van Yannick Verdijk. Is dat dan wat die familie ook wil, die erkenning, die sorry?
3: Goh, ik weet niet of zij nog zitten te wachten op een sorry. Nu, alleszins, zij willen eigenlijk gewoon antwoorden. Zij willen gewoon echt de waarheid. Want Yannick zelf kan het niet meer navertellen. Hij is overleden. Mm. Dus het is echt enkel de kant van de politie dat zij horen en waar dat zij antwoorden van verwachten. Erkenning, ja, waarschijnlijk wel. Zij zitten ook niet te wachten op agenten die daar celstraffen krijgen. Voor hen moet er ook niemand in de gevangenis. Maar ze zouden wel, als er een fout gemaakt is, want dan moet het onderzoek nog uitwijzen, ja, dan willen ze wel dat die fout erkend wordt.
1: Ja, ja, ja. En hoe lang kan dat nu nog aanslepen?
3: Wel, in januari heeft de Raadkamer eigenlijk besloten dat het onderzoek is afgerond. Dat de agenten, of de politiemensen die daar geschoten hebben, buiten vervolging gesteld worden. Dus dat zij niet voor de rechtbank moeten verschijnen. De familie heeft tegen die beslissing beroep aangetekend. Dus dinsdag wordt de zaak eigenlijk behandeld voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. En daarbij zal er opnieuw gepleit worden door de advocaat van de familie, meester John Maas, om het onderzoek nog niet af te ronden, om alsnog die tweede reconstructie waar dat de familie eigenlijk om vraagt te organiseren, zodat hun bevindingen ook worden afgetoetst. Daar zal niet direct een uitspraak op komen. Dat zal waarschijnlijk nog een maand duren voordat de rechter daar een beslissing in neemt.
1: Ja, en zolang zal dat appartement van hem onaangeroerd blijven. Oké, dankjewel. Dat is duidelijk, Nette. En altijd welkom voor een update.
3: Ja, graag gedaan.
1: En als je graag alle interviews en heel het verhaal rustig wil nalezen, dan kan dat uiteraard in de app van GVA. Dit was de Insider, de actuele podcast van Nieuwsblad, met de stemmen van Nette Loods en mezelf, Nathalie Delporte. Productie Bert Heijvaart, montage Benjamin Hertogs bij House of Media. Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.
5: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan naar de Nieuwsblad-app of je favoriete podcastplatform.